0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Amerikaanse nieuwsfeit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, 1,5 week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Lost Frequencies. Live it all.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Medusa and Rani. Silence.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Saïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of een andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. De Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en zijn ze door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond het nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Mario. Of Mario. Dan haal ik je door de war met Mario. Het is Oscar zojuist met het laatste nieuws. Ja, Zwitserland tegen Argentinië. Nou, één ding is zeker. Argentinië gaat winnen en de scheids gaat daar wel voor zorgen, ben ik bang. De wegen af met Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld, wel 7 controles op snelheid. Op de A6 bij Lelystad, 69.3. A7 bij Winschoten, flitser bij 244.9. A12 bij Driebergen-Rijsenburg, 74.9. A16 bij Rotterdam, 7.9. De A37 bij Nieuw-Dordrecht, 32.0. A58 bij Heer-Arendskerken, 160.6. En op de A59 bij Sprangkapelle, een flitser bij 112.
2: Vijver aanleg. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Tour.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Ben jij klaar voor als Jezus terugkomt? Hij kan ineens terugkomen. Dan gaat de deur open.
3: Ja, goedemorgen, daar ben ik dan. Muziek van Silva Pumpa, On Tonight, Rockabye van Clean Bandit komt eraan aan de nieuwste topic in Becky G.

0: met Sean Paul, Emery, Rockabye bij Slam. In de vroege morgen, het is bijna 6:08. Op deze woensdagochtend, 8 juli.
1: Marijn Oosterveen.
0: Slam! Ik hoop dat je goed gaat, een mooie dag tegemoet gaat. Wat het weer betreft wordt het een prima dag in ieder geval. Ik heb een snelle vraag en ik denk dat er vast wel iemand luistert die hier enigszins verstand van heeft. Dus ik denk, ik gooi het gewoon even op en ik kijk wat er binnenkomt. Dus mocht je een antwoord hebben op deze supervraag, dan hoor ik graag van je in de F van Slam. Hoe houd ik duiven van mijn balkon? Waarom komen duiven alleen naar mijn balkon toe? Dat is echt zo. Het hele appartementencomplex is duifvrij. Behalve aan de linker en rechterkant van mijn balkon, daar is het de hele godganse dag. Wat? Waarom? De andere buren hebben hier geen last van. Maar als ik de ramen open heb, dan is het gewoon aan de lopende band. Die duiven die daar komen zitten, om onbekende redenen. En we kregen als tip om lijntjes te spannen met dun draad. Dat zou ze afschrikken. Maar ja, ik heb niks om dat dan vast te maken. We hebben nou twee houten palen te gaan kopen om een soort net te gaan maken aan de voorruit van mijn balkon. Dat ziet er natuurlijk ook niet uit. Ik heb nu een plastic nepkraai gekocht. Maar ik lees dus gemixte reviews over die plastic nepkraai. De een zegt het werkt en de ander zegt ze gaan er vrolijk naast zitten. Dus ook dit is geen gegeven dat het gaat werken. Ik vind het maar kutbeesten, die duiven. Ja toch, ze maken de boel alleen maar smerig. Ik ben gewoon benieuwd, hoe kom ik er vanaf? Hoe zorg ik ervoor dat ze zich niet bij mijn balkon gaan verstoppen? Want ze gaan gewoon erop zitten. Blijf daarvan weg. Mocht je een tip hebben tegen duiven, dan hoor ik graag. Ik heb er van de week, gelukkig, godzijdank, amen. Dat is weer eentje minder. Maar ik heb er van de week nog een onder de auto gehad, een duif. Maar ik reed dan ook roekeloos. Een hele goeiemorgen, Slam. De dag begint op de meeste plekken bewolkt, maar aan het einde van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden.

0: Mario, Let Me Love You. Mooie R&B-glijder deze woensdagochtend. Ik kijk in mijn glazen bol, voorzie deze ochtend toch zeker wel een rustige ochtendspits. Heeft te maken met die zomervakantie en woensdag is altijd gewoon rustig. Dank voor de vele mensen die iets over duiven hebben laten weten in de app van Slam. Ik zie onder andere birdsparks binnenkomen van Jaron. Ik zie een vlieger van een buizerd die je vast kunt zetten en dan wappert die en op die manier hou ik de duiven weg. En ik krijg een hele goede tip van Rob. Die zegt bij de dump een luchtbux kopen. Die mag je thuis gewoon hebben. En werkt ideaal tegen duiven en meeuwen. Wauw. Misschien wel de beste tip, Rob. Dank je wel. Ik ga ze gewoon zelf afschieten. Nee. Voor juridische redenen, dat was een grapje. Ik ga het niet echt doen. Het WK voetbal. Ik raak er maar niet over uitgepraat, jongens. Een boze Egypte heeft gisteren het WK verlaten. Of althans, ze waren niet boos, maar ze zijn nu boos nu ze het WK hebben verlaten. En ik heb gisteren ook wel met enige verbazing zitten kijken naar de wedstrijd Argentinië-Egypte. De Egyptenaren claimen dat de winst van Argentinië vooropgezet was en dat ze zijn benadeeld door de scheidsrechter. Zij stellen dat het WK een grote marketingmachine is en dat Messi niet uit het toernooi mag. En zodoende hebben ze verloren. En ik ga eerlijk met je zijn, het ruikt er wel naar. Het heeft er wel een handje van. Het spel wordt beïnvloed door de FIFA, echt actief. Er werd eerder deze week natuurlijk al enorm duidelijk toen een speler van de Verenigde Staten ineens wel mee mocht doen nadat hij een rode kaart had gekregen, omdat Trump had gebeld met Infantino, de FIFA-baas. Dus dat er iets van actieve inmenging gebeurt, dat is inmiddels duidelijk. Was eigenlijk ook al duidelijk, maar dit was wel een heel mooi voorbeeld daarvan. Gisteren had Egypte de 2-0 gemaakt en na het doelpunt kwam er ineens een VAR-moment, een VAR-check. De VAR kwam ineens met beelden van dat een Egyptische speler op de voet van een Argentijn was gaan staan. Maar heel licht. Daarop keurde de scheids het doelpunt af. Onbegrijpelijk, zeggen meerdere internationale scheidsrechters, ook meerdere internationale VAR-scheidsrechters. Het was zelfs niet iets waar de VAR op zou moeten acteren. Dus ze snappen er niks van. En ik vind het ook, het was zo'n licht vergrijp. Later werd vlak voor het scoren een Egyptische speler op de grond gebeukt. Mogelijk per ongeluk, dat kan natuurlijk, hè. Maar het was een pijnlijke val. Maar het spel werd niet gepauzeerd. Dat deed de scheids niet. Homer. En er werd er doorgespeeld en nog geen 30 seconden later werd er gescoord door Argentinië. Je kan natuurlijk niet het doelpunt afkeuren als iemand licht op de voet gaat staan, maar als iemand gewoon omver wordt gebeukt. Dat is meten met twee maten in één wedstrijd. Nu lees ik vanochtend dat de complete scheidsrechtersdelegatie bij de wedstrijd Marokko-Frankrijk Argentijns is. Ze zetten vaak een divers team in, hè, van verschillende landen om zo corruptie of bias te voorkomen. Maar een compleet Argentijns scheidsteam bij een wedstrijd die ongetwijfeld gaat bepalen wie er in de finale komt te staan, ik vind daar wat van. Die Argentijnen willen natuurlijk dat Marokko wint, want Frankrijk is moeilijker te verslaan. Dus zij zien liever Marokko in die wedstrijd tegen Argentinië, of in die finale tegen Argentinië. Zodoende hebben ze meer kans om te winnen. Dus dat gaan we waarschijnlijk ook zien morgen. Dat Marokko wint en dat komt doordat de scheidsrechters wederom een aantal dubieuze keuzes hebben gemaakt die door veel mensen in twijfel worden getrokken. Ik zie één groot complot dit WK.
1: Interessant.
0: Ja, heel interessant.
1: Heel interessant.
0: Ja, dat zeg ik. Ik zet mijn aluminium hoedje weer af. Ik draai de nieuwste Tiesto aan Olivia Sebastian.
2: Muziek ontdek je op Slam.
3: DOD en Haley May. Closure.

0: vermag Overdrive. Misschien wel de belangrijkste dag uit je leven. Je bruiloft, als je hem nog kan herinneren. Uit onderzoek blijkt nu dat mensen iets heel persoonlijks tegenwoordig uitbesteden. En ik denk niet dat dat een verandering is die de mooiste dag van je leven ten goede komt. Hoe, wie, wat, waar, je hoort het zo meteen. En ook Jaden Bosje komt eraan, Upside Down. Als je blijft luisteren naar Slam.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode.

0: pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Wat verdikken we.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
12: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
13: Ja.
12: Jouw

0: Bentonel. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
7: Een hele goedemorgen, Slem. Het is 6:30, het weerbericht van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het einde van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Ik zal nog één keer refreshen voor de laatste verkeersinformatie. 8 vertragingen zijn het, 50 kilometer aan file. Het valt dus nog mee op dit vroege tijdstip. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintam en Kerkdriel... daar staat er om en bij de 20 minuten aan file, 8 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp... een kwartier, 6 kilometer, is een ongeluk gebeurd daar. Op de A16 Ridderkerk te Brechtseplein... tussen het Van Brienoordbrug en te Brechtseplein. 16 minuten, 5 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda... tussen Prins Alexander en Moordrecht... een kwartier, 4 kilometer file. En door

0: Werkzaamheden de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwerdijk en de Merwedebrug. Een kwartier, er staat daar 4 kilometer file. Onmiddellijk veel flitsers gespot, onder andere op de A6, A7, A12, A16, A28, A37, A58 en de A59. Dus rij je op een van die wegen, dan doe je er goed aan om de Flitsmarsen-app even te openen op je telefoon. Is een gratis tipje van mij, kan je zomaar wat centen besparen. Of je gewoon naar de snelheidslimiet te houden. Trouwens, dat vergeet ik even. Dat is ook een effectieve maatregel om boetes te voorkomen. Oscar heet je. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh.
1: Een blunder van de Nederlandse inlichtingendiensten, schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten in 2022 niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. De Amerikanen en Britten waarschuwden er juist al maanden voor. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat in de kelderbox van hun appartementengebouw een grote lading professioneel vuurwerk was gevonden. Om alles veilig weg te kunnen halen werden 8 woningen en 3 straten ontruimd. En Zwitserland heeft zich als laatst geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Tegen Colombia bleef het 0-0, maar de Zwitsers wonnen na strafschoppen. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat met 3-2 won van Egypte. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel, dit was ook niet Oscar, dit was Daan. Ik ben helemaal in de war.
2: Hé, hey Marijntje!
0: Ja?
2: Had jij nog geen koffie op, jongen?
0: Nee, nog helemaal niks. Marijn Oosterveen. Ik ga er nu even eentje halen. Dankjewel, Daan, voor het laatste nieuws. Swedish House Mafia, Moth to a Flame. En dit is De Bouwsa, Magnetic bij Slam.

Path to a Flame. Swedish House Mafia samen met The Weeknd. Maakte deze een jaartje geleden. 2 jaar geleden misschien wel. Werd te veelvoudig gedraaid in de periode dat ik kwam werken bij Slam. Goedemorgen. Het is 7:08. Artificial intelligence duikt op de belangrijkste en misschien wel mooiste dag van je leven. Op je bruiloft. 41% van de mensen die tegenwoordig trouwt gebruikt de AI tijdens het plannen van de bruiloft. Als zich niks mis mee. Zo worden onder andere uitnodigingen ontworpen via AI. De save the date flyers. En dit was even een shock. Misschien wel het ergste van het hele verhaal. 1/5 van de mensen laat de gelofte schrijven door artificial intelligence. ChatGPT schrijft voor 1 op de 5 mensen de gelofte. Dat vind ik veel. En het is ook geen heel getal. Dus dat betekent dat er ook bruiloften zijn waarbij dus 1 van de 2 de gelofte zelf heeft gemaakt en de andere persoon de gelofte met AI heeft gemaakt. En wat doen mensen wel liever zelf? De dresscode bedenken, het thema kiezen, het menu samenstellen en vooral ook de trouwlocatie kiezen. Dat laten ze liever niet over aan AI. En ja, laat dit ook geen shock zijn. Jongeren gebruiken artificial intelligence het meest als het neerkomt op bruiloft. Ongeveer 50% van de 18 tot 35-jarigen gebruikt AI ergens in hun bruiloft. 1 op de 5 mensen laten geloften schrijven door artificial intelligence. Ik vind dat wel een heftig getal. Dat moet toch juist eigenlijk een soort persoonlijk verhaal zijn waarin je elkaar de liefde verklaart, nadat je dat al een aantal jaren hebt laten zien aan familie en vrienden. En dat laat je dan met 3 klikken genereren door ChatGPT. Ik vind er wel wat van. Ik heb even een verkorte versie heb ik laten maken door Chat. Gelofte. Ik heb Chat in ieder geval verteld dat mijn gelofte de luisteraar heet. En dat ik heel erg veel van haar hou. Dat ik altijd kan lachen om de luisteraar. En dit is eigenlijk wat eruit kwam. Lieve luisteraar, ik beloof dat ik altijd naar je zal luisteren zoals jij altijd naar mij luistert. Ik beloof dat ik elke dag je zal laten voelen hoeveel ik van je hou. Ik beloof dat ik je elke dag aan het lachen zal blijven maken, net zoals jij bij mij doet. Ik beloof er voor je te zijn, lieve luisteraar. In mooie en moeilijke momenten. Je bent zo lief, leuk en gezellig. En ik ben dankbaar dat jij in mijn leven bent, luisteraar. Ik kies elke dag opnieuw voor jou. Ik hou van jou, mijn luisteraar. Volgens mij is de bedoeling dat het iets langer is. Maar dit is de eerste versie waar Chat mee kwam. En ik denk dat als ik hem romantisch of grappiger zou kunnen maken, dat zou ongetwijfeld kunnen. Je hoort het als eerst op Slam. 1 op de 5 mensen gebruikt AI voor het schrijven van de geloftes. Two Bottles on the Fourth Floor met Dreams komen eraan. En dit is Jaden Boysen samen met David Guetta, Upside Down.

Ed Sheeran, Slam. Het is 10 minuten voor 7. De Slam Ochtendshow gaat zometeen beginnen. Laat mij je nu alvast vertellen dat je morgen kans maakt op een vrije vrijdag. Morgen kun jij Morgan Freeman worden. Het enige wat je nu hoeft te doen is vrij te appen in de app van Slam. Vrij appen is kans maken op een vrije vrijdag die we morgen dus gaan weggeven in de Slam Ochtendshow. Ook natuurlijk de hele ochtend nog dat festivalalarm. Hoor je het festivalalarm afgaan, dan heb je festival middels die app van Slam om kans te maken op 2 kaarten voor Loveland. Dat is zometeen. Dit is nu muziek van Bless, Terms and Conditions op Slam.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dreizen. Live your dreams.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
8: Kippie.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
11: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
10: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
11: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
10: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist al lang voor. In het Gelderse Asperen zijn 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust en de bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werden gisteravond 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet... na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Als er sprake is van een noodsituatie... dan wil het kabinet defensiebedrijven kunnen dwingen om spullen te maken voor het leger. Ook de voorraad die de bedrijven al hebben kan dan door het leger worden geclaimd. Wel zal het er altijd eerst gevraagd worden of de bedrijven het vrijwillig willen doen. Dat staat volgens het AD allemaal in een nieuwe wet. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. In Vancouver bleef het tegen Colombia ook na de verlenging 0-0... zodat strafschoppen de doorslag moesten geven en die namen de Zwitsers beter. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië... dat gisteravond maar net met 3-2 won van Egypte. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
14: Thank you. Hoe is het op die Nederlandse wegen gesteld? De A2 meldt nu al een half uur file bij Hintham en Zaltbommel, 12 kilometer. Op de A12 Nieuwerbrug Harmelen, 17 minuten, 7 kilometer. En op de A15 Deel en Leerdam rekening houden met een kwartier file. Ook een vertraging van 15 minuten op de A15 bij Ridderkerk Noord en Vaanplein. En op de A16 van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein een kwartiertje. A27 Nieuwendijk Noorderloos, 17 minuten, de oprit is dicht. En op de A58 Moergestel en brug over het Wilhelmina-kanaal, 13 minuten. Er liggen spullen op de weg op de A58, dus kijk extra uit. Tussen Best en Moergestel, de vertraging bedraagt 23 minuten. Flitsers op de A4, Ossendrecht, de Bergen-op-Zoom bij 245,1. De A6 Lelystad bij 69,3. A7 Winschoten richting Groningen bij 244,9. A9 Spaarndam-Alkmaar 46,6. En op de A10 Amsterdam de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam bij 11,3. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9,4. A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160,7. En op de A37 opgepast bij Nieuw-Dordrecht richting Hogeveen bij 32. De ene laatste A58 is Heer-Arenskerken-Vlissingen bij 160,6. En de A59 Sprangkapelle-Breda bij 112.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
19: Geeft ruimte.
20: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
21: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
12: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
14: Hey, good morning. Zit je kapsel voor geen meter of heb je koude voeten? In beide gevallen zijn wij je nummer 1 ochtendshow. De house in de pauzekousen. Of de Slam Buckethead is hier te winnen. Maar wat moet je doen? Nou, dat is echt heel makkelijk. Je WhatsApp een goedemorgen. Dan weten we dat jij erbij bent. Een leuk persoon bent om op de radio te halen. En degene bent die je prijs wil winnen.

0: David Guetta en een van de drie Charlie's Angels van Destiny's Child. Kelly Rowland en When Love Takes Over om 7:10. Een hele goede nieuwe ochtend.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Nou, en die kan het beste maar vieren met ons. De ochtendshow met de meeste muziek en de meeste kans op festivaltickets. Voor Loveland Festival. Over een maandje. Precies over een maand. En een... precies over een maand. 8 augustus. En dan is het hele weekend. Dat is te gek. We hebben een line-up, jongen. Eric Preet. Ik zie ook Fatboy Slim staan, Mau P. Eigenlijk een beetje van elke generatie is er een grote DJ op Loveland, zou ik willen zeggen. En dan is het een nieuwe ochtendshow geworden, ja. Met Hugh Gale in de line-up, Major Lazer, Justin Bieber. En zo al jouw kans op een limited edition Slam merchandise prijs. Die gaan we zo uitreiken. Eerst gewoon even checken hoe jij hebt geslapen na dat kloppende hart wat in je keel zat als je Argentinië Egypte gezien hebt. Marijn, heb jij gekeken?
2: Ongekend. Het was ongekend. Ik heb al een heel betoog over gehouden vanochtend, maar we zijn zo... We worden zo genaaid met dit WK.
0: Ik ben er wel een beetje klaar mee nu, ja.
2: Het is zo overduidelijk.
0: Het is wel raar, en we gaan hier straks wel even VI weer over bellen. Maar het feit dat die scheids om elke schreeuw en kick van Argentinië een extra check uitvoert bij de VAR. En dat Egypte in de slotminuten, waar de stakes zo hoog waren, niet voor Egypte wil gaan kijken. Als zij een klacht maken van, ga nou nog eens even terug naar dat scherm. Kijk eens even, zijn wij niet aangetikt in het 16 meter gebied? Dan gebeurt er niks. Jij bent er stil van.
2: Ik weet gewoon niet wat ik erover moet zeggen. Het is zo overduidelijk is het. We zagen het 4 jaar geleden natuurlijk al in die wedstrijd Nederland-Argentinië, waarin Messi een handbal maakte van je welste. Dat is ongekend. Daar kun je ook niet over discussiëren. Dat was gewoon minimaal een gele kaart geweest. Ja, in de geschiedenis van voetbal is het nog nooit gebeurd dat iemand zo'n overduidelijke handbal gemaakt heeft en dat daar geen...
0: Nou, Maradona misschien, de hand van God. Dat is dan het bekendste voorbeeld, maar dat was ook een Argentijn.
2: Ja, daar ga je al.
0: Ja,
2: hoe kan het toch dat die clowns altijd zo worden voorgetrokken in het kutvoetbal? Waarom is er niet gewoon een partij ergens ter wereld die opstaat? Wij gaan volgende keer een wereldbeker organiseren. Wij gaan een nieuw toernooi organiseren. Wat mij betreft gaat de UEFA zich focussen op wereldwijd in plaats van de EU alleen. Dit is zo... waar kijk ik nou naar?
0: Ja, je zegt wel rake dingen en dat is niet vaak. Daar ben ik het wel mee eens wat je nu allemaal zegt.
2: Waar zitten we nou? Waarom kijken we überhaupt dat WK aan?
0: Ja. Nou, gisteren in de arena. Ik was bij Bruno Mars. Ik stond naast een clubje Argentijnen. Nou, die waren heel lang heel stil, kan ik je vertellen. Het was toen Bruno begon, toen was de wedstrijd ongeveer klaar. En er ging echt een opluchting door die arena. Je hoorde echt zo van... Want het was spannend. Ze waren bijna verslagen door de Egyptenaren.
2: En wat is mij nou ook ten oren gekomen? Dat de complete scheidsrechtcrew, zeg maar, de scheidsrechters, alle scheidsrechters bij de wedstrijd Frankrijk-Marokko, dat zijn Argentijnen. Hoe kan dat nou? Er zijn twee redenen. Normaal gesproken heb je toch altijd een divers team aan scheidsrechters om zo enige vorm van bias of corruptie te voorkomen.
0: Dat zou je zeggen.
2: Het zijn allemaal Argentijnen. De VAR is Argentijns, de scheidsrechter is Argentijns.
0: Is dat uitgezocht? Is dat zo?
2: Nee, ja, dat is allemaal al bekend.
0: Wauw.
2: En daarbij denk ik toch van, Argentinië zit nog in het toernooi. Die mag wat mij betreft dan nu niet meer scheidsrechten.
0: Dat vind ik een goed punt weer.
2: En daarbij denk ik van...
0: Wauw.
2: Die Argentijnen willen toch dat Marokko de wedstrijd Frankrijk-Marokko wint. Omdat Argentinië dan tegen Marokko moet. Dat is een makkelijkere wedstrijd, denken zij waarschijnlijk. Dat is wat er staat.
0: Ik vind het gewoon de knappe dingen die je zegt hier.
2: Dus we gaan nu allemaal donderdag zien dat de wedstrijd Marokko-Argentinië... dat de scheidsrechter enorme voorkeur geeft aan Marokko. En hoe zou dat toch komen? Omdat Argentinië dan in de finale staat tegen de makkelijkere ploeg Anul. Dat hele WK voetbal.
0: Je hebt het helemaal door, ouwe.
2: Zo, de flikker toch op, man.
0: Ga je mij nog vragen hoe het bij Bruno was?
2: Nee.
0: Oké. Echt niet?
2: Nee.
0: Oké, nou ja, ik had van alles klaar om te laten horen. Maar okay.
2: Het interesseert me niet.
0: Ook niet een klein beetje?
2: Heb je het leuk gehad?
0: Ja, het was wel leuk, ja. Okay, nee, het was echt heel goed. Het was wel een van de beste concerten die ik ooit gezien had. Maar,
2: typus Lionel Messi.
0: Daar vertel ik dan een andere keer wel over. Even kijken. Onze nieuwe bekvechtbemiddelaar Gerard Joling. Hij pakt zangeres Anouk keihard aan. Na de mededeling dat ze alleen nog een nieuw album gaat maken als haar fans dat betalen. Ja, maar Gerard, joh, even eerlijk. Echt alles wat uit jouw mond komt is poep, hè? Slam! Oké, nou ja. Nee, dat heb je wel slim gedaan.
3: En natuurlijk hebben wij dan nog te luisteren.
0: Ja.
3: Stel jezelf even voor. Zeg hem maar.
4: Hoi, ik ben Dirk Kouwenhoven, ben 22 jaar. Kom uit Wateringen. En ik ben blij dat ik hartstikke die bucket heb en die sok heb gewonnen. Dan een collega van mij, die wil me al heel lang winnen, maar die lukt het nog niet.
0: Hey Dirk, hallo daar.
4: Goedemorgen.
0: Nou ja, jij gaat voor beide prijzen. In principe is dat niet helemaal hoe het werkt.
2: Nee.
4: Ah, jammer.
0: Maar één van de twee, dat gaat zeker lukken, jongen. Wat is de reden dat jij al lekker bij de radio zit? Om 7:15 bij de radio zit. Ook alsof ze in de oorlog met het hele werkbusje om de radio zitten te luisteren.
2: Is Radio Oranje.
0: Nou, ja. Zeg het eens.
4: Ik ben wel de bucket hat.
0: Jij komt er meteen ter zake, je hebt eigenlijk helemaal geen zin om met ons te praten, merk ik.
2: Ja, bij andere zenders geven ze reizen Ibiza weg en jij neemt genoeg met een bucket hat en luistert daarom naar Slam.
4: Ja, de Loveland tickets zou ook fijn zijn, ja, maar dat lukt ook nog niet.
2: Oké, ik merk, jij bent heel materialistisch ingesteld, Dirk.
4: Keil.
2: Je luistert niet voor de leuke muziek of de leuke presentatoren?
4: Zeker wel.
0: Je zou mij echt helemaal kunnen inpakken, hè, met één vraag die je mij maar hoeft te stellen deze ochtend. Maar ik ben benieuwd of je weet welke.
4: Nee. Dat zou ik niet weten.
0: Okay, nee, dan gooi ik nu echt alle fragmentjes die ik had van Bruno Mars weg. Hé, hey, Dirk, jongen, dan mag jij uitzoeken. De bucket hat of de house in de pauze kousen.
4: Doe dan maar de bucket hat.
2: En als jij in één woord Lionel Messi zou moeten omschrijven, wat zou dat dan zijn?
4: Arrogante kwal.
2: Dat zijn twee woorden, maar ik keur ze helemaal goed.
0: Je bent geslaagd voor de test. Een hele fijne woensdagochtend met ons hier. Yeah!

0: getal. Onder de 1000.
1: Hallo Nederland. Ik ben Thijs. Ik denk dat het getal onder de 1000 64 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 64
0: euro.
2: Interessante tactiek, Thijs.
1: Ja.
2: Maar het is niet goed, hè?
1: Ja, ik denk dat het niet goed zal hebben. Nee, helaas.
2: Nee, het getal in de jackpot is niet het getal wat in de kluis zit. Oké, tot later. Mooie dag.
1: Hey, hoe is het dag in de Bruno Mars?
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Alesso en One Republic. In your eyes.

0: 5 voor half 8. En dit zou zomaar eens een van de nieuwste supersterren kunnen worden. Jazzy Invisible is de mixmarathon track of the week. Gedraaid in je ochtendshow met Anouk en Marijn bij je tot 10 uur. En zometeen antwoord op de vraag: wat is nou definitief de goedkoopste supermarkt van het land? En dat is geen gesponsord iets.
1: Nee, dat heeft de Consumentenbond, die zoekt dat elk jaar uit. En vorig jaar stond de Dirk nog op 1 en de Lidl op 2. En er zijn wat verschuivingen in die top 5. Ja, zeker wel grote verschuivingen op het gebied van de supermarktland. Zo zien we meerdere spelers naar een andere positie wegzakken of omhoog komen.
0: Wauw, jij weet alles op voetbal te betrekken. Het is wel knap, ja. Wist je ook dat dit het doelpuntennummer is van Engeland op 2K? Is echt zo. Als zij scoren, gaat dit dan aan het stadion.
1: En dat is toch Nederland?
0: Ja, ja. Maar mooi, toch?
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag

0: sets on Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea.
7: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
18: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARE graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
8: dit mag je niet missen.
2: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee.

0: Daarna gaat de zon doorbreken. Het wordt 20 graden in het noorden tot wel 27 in het zuiden. Vergeet niet te keren af en toe. We gaan naar de weg toe. Eens even kijken. A2 Rosmalen-Zaltbommel, 41 minuten, 11 kilometer. En ook al druk aan het worden op de A4 bij Delft en de Keteltunnel. 13 minuten file. A4 Den Hoorn en Ypenburg, 10 minuutjes. En de A12 Reeuwijk-Nieuwerbrug, 17 minuten. De verbindingsweg is dicht op de A15. Dat zorgt voor 10 minuten file. Tussen Hardingsveld-Giessendam en brug over het Merwedekanaal. En op de A16 van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein 25 minuten. A27 Nieuwendijk-Merwedebrug 18 minuten, de oprit is dicht. A50 Ewijk-Maasbrug een kwartiertje. En de A58 de Baarse en Moergestel 17 minuten. Een vrachtauto met pech die houdt een flinke file op van 9 kilometer op de A58. Tussen Best en Moergestel, dat kost je al gauw 40 minuten. En dit zijn de flitsers A1 Baarn richting Eemnes bij 34,8. De A4 Ossendrecht Bergen-op-Zoom bij 245,1. A6 Lelystad bij 69,3. A7 Winschoten Groningen 244,9. A9 Spaarndam-Alkmaar 46,6. En de A10, dat is de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam bij 11,3. A12 Driebergen-Rijzenburg-Utrecht bij 75. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. En de A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160,7. De laatste drie, A37 Nieuw-Dordrecht-Hogeveen bij 32. A58 Heer Arendskerken-Vlissingen bij 160,6. En de A59 Sprang-Capelle-Breda bij 112. Dan pakken we het laatste nieuws maar even mee. ANP. Daan, in een half minuutje met de headlines.
1: Goedemorgen.
0: Hey Daan.
1: Door een bron dicht bij Poetin dachten de Nederlandse inlichtingendiensten in 2022 niet dat Rusland echt Oekraïne aan zou vallen. Insiders noemen dat tegen de Volkskrant een enorme blunder. Zij vinden dat de inlichtingendiensten blind waren voor de werkelijkheid. De brand na een gaslekkage in het Gelderse Asperen is uit. En dat betekent dat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Uit voorzorg waren 40 woningen ontruimd en de bewoners kunnen dus weer terug. En er zijn steeds meer grote statiegeldmachines. Daarin gooi je een zak met maximaal 100 flesjes. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak bij wasstraten en tuincentra om supermarkten te ontlasten. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dit is Slam met je speakers. Wij boosten niet alleen je leven. We maken je leven ook nog stukken goedkoper.
2: Arnoel en Marijn.
0: Met zometeen het definitieve antwoord. Wat is de goedkoopste supermarkt van Nederland? De nieuwe cijfers zijn binnen en jij hoort ze zo als eerste.

0: Alicia Keys en Jay-Z hier in de ochtendshow van Slam. Empire State of Mind, 8:10. Martin Garrix komt eraan met Usher. En die nieuwe Lost Frequencies is gewoon ecstasy voor je oren, man. Ecstasy in de koffie. Gratis en voor niks. Wij zijn dan ook je dealer deze zomer, maar wel je festivaldealer. Hoor jij het al lachen? Dan maak je kans op tickets voor Loveland. En we besparen je nog veel meer geld. Wij hebben hier de nieuwste cijfers. Wat is nou toch de goedkoopste supermarkt van Nederland? Uitgezocht door de Consumentenbond.
1: Wordt elk jaar gedaan. Elk jaar rond deze tijd. Nee, althans, dat weten we dus niet helemaal. Dat wisselt dus een beetje omdat ze geheim willen houden wanneer ze dat gaan doen.
0: Slim ook, ja.
1: Want wat er eerder dit jaar gebeurde, en dat ontkennen alle supermarkten, maar ik kan me niet voorstellen dat dat een geste was uit goodwill, is dat op een gegeven moment in april of zo, te viel me op, verschillende producten waren echt goedkoop. Dan was ik 100% pindakaas aan het afrekenen in de supermarkt. En dan betaalde ik €2,50 voor gewoon zo'n grote pot. Nou, dat is echt een bizarre prijs.
0: Zo, toen heb jij zelf helemaal ingesmeerd. Heb je die hele pot over jezelf
1: aangegoten. Toen heb ik mijzelf helemaal ingesmeerd met 100% pindakaas.
0: En daar hoef je mij nooit meer een foto van te sturen, alsjeblieft.
1: Maar dat was dus inderdaad een gerucht dat de Consumentenbond in die tijd bezig was met het onderzoek naar wie de goedkoopste supermarkt is. En toen zijn supermarkten massaal prijzen van die producten gaan verlagen om maar als goedkoopste uit de test te komen.
0: Juist.
1: Dat heeft voor verschillende supermarkten mogelijk niet helemaal gewerkt zoals zij hoopten dat het zou werken. Er zijn inmiddels een complete lijst bekend. We weten dat het duurste supermarkt is, met name in, als ik mij niet vergis, in het zuiden en
0: mag ik raden?
1: Zuiden en noorden van Nederland te vinden.
0: De duurste supermarkt, dat moet de Albert Heijn zijn.
1: Nee.
0: Echt niet?
1: Nee, dat
0: is zo'n speciaal supermarkt.
1: Net als vorig jaar, toen kwam Albert Heijn eigenlijk ook als gemiddeld uit de test. Volgens mij 1 of 2% duurder. Dit jaar zijn ze op een gemiddeld prijsniveau. Dus zij zijn eigenlijk de basislijn. Zij zijn 0% goedkoper of 0% duurder.
0: Aha.
1: En dat verwacht je eigenlijk niet van de Albert Heijn.
0: Wat is dan de duurste in bijvoorbeeld de zuiden en noorden?
1: De Poys.
0: Poys? De Poys?
1: De Poys.
0: Nog nooit van gehoord?
1: Nee, dat komt dus omdat zij met name in het zuiden en noorden zitten.
0: Nee, maar mijn schoonfamilie komt uit het zuiden van Nederland.
1: Ik denk dat Poys daar zit. Maar ik eerlijk gezegd, het zou kunnen dat ze alleen in het...
0: Is het alleen voor de elite? Kan ik hier niet komen? Is dit ondergronds of zo? Moet je ergens met een check-in komen?
1: Nee, ze zitten alleen in het noorden. Ze zitten alleen in Drenthe en op Schiele. Niet inderdaad in het zuiden.
0: Oh nee, daar kom ik dan niet zo vaak. Nee.
1: Maar dat was fake nieuws. Ook de Spar is 18% duurder dan de gemiddelde supermarkt. De Picnic 5% duurder. De Plus en de Jumbo zijn beide 1% duurder dan de gemiddelde. Dus ja, je heard it here first. Het Albert Heijn is dus goedkoper dan de Jumbo.
0: Had ik niet gedacht, maar zij adverteren dat slim. Kijk, Albert Heijn is natuurlijk koning in de bonus, hè? Dat zeggen ze ook altijd. Niet per se de goedkoopste producten, maar dan wel gigantische bonussen vaak. Maar de Jumbo, die roept toch de hele tijd. Als je het ergens anders goedkoper ziet, dan mag je iemand op de schouder tikken. En dan passen we de prijs aan.
1: Ja, ik weet niet of dat tegenwoordig nog steeds zo is.
0: En vierde in de rij.
1: Goed om er ook bij te zeggen dat de aanbiedingen werden niet meegenomen in het onderzoek. Het ging om blijvende prijsverlaging.
0: Ja, oké, dan is korte appie niet top en niet slecht. Nee.
1: Even kijken, we hebben de DK, de Aldi en de Lidl. Waar de Aldi en de Lidl vorig jaar nog op 2 en 3 ergens stonden in die top 5.
0: Zo.
1: Zijn ze nu weggezakt naar de 5e en de 6e plek. Met respectievelijk 6% goedkoper voor de Lidl en 5% voor de Aldi. Hoogvliet staat op 4 en dan hebben we nog 3 supermarkten niet gehad. Op 3. Dankjewel. Op 3 staat dan de FOMAR. Is 8% goedkoper dan de Albert Heijn.
0: Oh, wauw. En dan hebben we ook nog een nummer
2: 2.
1: Dat is de Nettorama. 9% goedkoper dan de Albert Heijn.
0: Nettorama, ik moet al lachen bij die naam. Ik weet niet waarom, maar die hoor ik echt niet. Die hoor ik nooit. Waar zit de Nettorama, man?
1: Ja, dat...
0: Als je er eentje kan vinden, ben je gelukkig. Want ja, goedkoper, maar...
1: Nee, ze zitten wel, maar ze zitten voor mij nog niet mega groot in Nederland. Maar ze zitten er zeker wel. En de allergoedkoopste, grootste...
2: 1.
0: Wauw.
1: Goedkoopste supermarkt van Nederland. Is, net als vorig jaar, denk ik, Dirk van den Broek.
0: Volgens mij heet het al heel lang geen Van den Broek meer, wat je erachter moet noemen.
1: Dat maakt me niet uit.
0: Maar wauw, oké. Okay.
1: 9 en een beetje procent goedkoper.
0: 9%, zeg je dat
1: gemiddeld,
0: nou?
1: Ja. Wow. Ik vind dat ook zo'n leuke supermarkt, die Dirk.
0: Ja? Ja, want die hebben toch helemaal niks. Die hebben geen mascotte, die hebben geen leuke supermarktmanager in de reclames.
1: En daarom. Daarom vind ik ze zo leuk.

0: zo kon zingen, dan zou ik het gras voortaan doen met een nagelschaartje. Maar helaas, dus ik heb een hele dikke grasmaaier. Lady Gaga, The Dead Dance, hier gedraaid in de ochtendshow. Hey, we krijgen een appje van Jurgen. We hadden het net over die allerduurste supermarkt van Nederland uit nieuwe cijfers. Dat is de Poys. We hadden nog niet van de Poys gehoord. Het zit dus in het oosten van het land. Ik krijg ook appjes uit de Almelo binnen van mensen die trots zijn.
1: Almelo is Netorama, denk ik.
0: Ik krijg in ieder geval veel appjes uit het oosten.
1: Nee, ik kom uit het oosten van het land en daar hebben we geen Poys.
0: Oké, maar ik krijg veel appjes uit het oosten deze ochtend. En mensen die het opnemen voor hun lokale supermarkt dan. Jurgen die appt, er is ook een liedje over de Poys. Kunnen jullie dat even draaien?

0: Sound. Is het dan echt zo ver weg? Wauw, The Poise. Ja, echt nog nooit van gehoord, maar 24% duurder dan, dan Albert Heijn.
1: Ja.
0: Ja, crazy. The Poise, toch zijn mensen er trots op. Vind ik grappig om te zien. De Slam Ochtendshow en je gaat het horen. Waarom zijn Nederlanders woest op Bruno Mars? Wat heeft hij gedaan? Of wat heeft hij eigenlijk niet gedaan in Amsterdam? Dat zo in je

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
5: Albert Heijn. Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. In het Gelderse Asperen is het gevaar na een brand door een gaslek geweken. De brand is geblust en de bewoners van 40 ontruimde woningen kunnen weer terug naar huis. Wel zitten meerdere woningen nog zonder stroom. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend. De AIVD en MIVD zaten er flink naast in 2022. Zij zagen toen niet aankomen dat Rusland echt Oekraïne zou aanvallen. Zelfs eigen medewerkers begrijpen daar nu niets van. Ze spreken in de Volkskrant van een fuck-up. Komt allemaal doordat de inlichtingendiensten veel vertrouwden op 1 bron dicht bij Poetin, maar die zat er ook naast. En in ons straatbeeld verschijnen steeds meer grote statiegeldmachines die tientallen flesjes tegelijk kunnen verwerken. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra, en ontlasten zo de supermarkten. Nederland telt nu 170 van die bulkmachines. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam. Oké, we komen ook kraakhelder door in het noorden van Nederland, zie ik. Ik krijg nog van Siete appjes, ook van Sietse en van Hielke, zie ik. Allemaal van die Gunningse namen. Ja, over de Poys nog één keer. Dat is dus echt een Noordse supermarkt van Noord-Nederland.
7: Be the Poys.
19: Weten we nu. Niet het oosten, maar in het noorden.
7: Be the Poys.
19: Daar heb je de Poys.
7: Be the Poys.
19: Ik ga dat liedje nog leuk vinden. We gaan naar de weg toe, flitsmarsen met de grote files op de A1 Amersfoort Noord en Barneveld. 40 minuten door een auto met pech. Een ongeluk op de A1 zorgt voor 22 minuten file bij Naardenvesting en Naarden. En op de A2 Rosmalen-Zaltbommel 21 minuten 11 kilometer. A2 Waardenburg-Beest een kwartiertje. En op de A16 van Brienenoordbrug Terbrechtseplein 20 minuten. Dan de A16 Zonsiel-Moerdijkbrug 20 minuten. En op de A27 Nieuwendijk-Merwedebrug een kwartier. De oprit is dicht. A29 Numansdorp en Oud-Beijerland 25 minuten. En de A58 Bestemoergestel 3 kwartier. Door spullen op de weg. A59 Den Bosch-Hedel, Ring Den Bosch-West een kwartier. En flitsers op de A1 Baarn-Eemnes bij 34,8. A2 Bunde richting Echt bij 249,8. A4 Ossendrecht Bergen-op-Zoom bij 245,1. A6 Lelystad bij 69,3. A7 Winschoten Groningen bij 244,9. En op de A9 Spaarndam-Alkmaar bij 46,6. Ook nog een flitser op de A10 Amsterdam-Zeeburger-Tunnel bij 11,3. A12 Driebergen-Rijzenburg richting Utrecht bij 75. En de A12 Babberich richting Duitsland bij 146,7. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. A28 Hooghalen-Hoogeveen bij 160,7. En op de A37 Nieuw-Dordrecht richting Hoogeveen bij hectometerpaal 32. A58 Heer-Arendskerken-Vlissingen 160,6. A59 Sprangkapelle-Breda bij 112. En de A73 Sint-Odiliënberg-Venlo, hectometerpaaltje daar is 12,8. He, lekker binnen nu en een minuutje alweer terug bij de Beats op Slam met Bibi Rexha en Fadeless.
9: 18 plus, speelbewust.
20: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
21: 18.000.
22: Godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
25: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
26: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.

0: Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Anou en Marijn.
1: Hij heeft het land inmiddels verlaten. En misschien maar beter, want er zijn wat Nederlanders die Bruno Mars het liefst achterna zitten met hooivorken en fakkels. Hoe dat zit, dat hoor je zo in je ochtendshow. Naar Bibi. New Religion.
2: What's up, Slam? This is Bibi Rexha, and you're listening to Anul and Arai. Omar.

0: In 2019 gaf Drake een afterparty na een concert van hem hier in Nederland in Club Air Amsterdam. Je moest 100 euro betalen om bij de afterparty hosted by Drake te zijn. Maar wat betekende hosted by Drake nou? Hij kwam binnen, hij zwaaide naar je, hij ging zitten en hij heeft 2 uur lang cocktails gedronken. En hij heeft geen woord gezegd. Nog gerept. Nou, en zo iets soortgelijks heeft Bruno Mars uitgehaald.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En daar kunnen we het nu even over hebben. Nou, ik kom er zo op, maar ik hou hem even vast. Het nieuwtje over Bruno Mars is wel lekker juicy. Eerst beginnen we bij iets anders wat juicy is. McDonald's, die brengt vanaf vandaag een aantal nieuwe producten uit internationale menus naar Nederland. Klanten kunnen daardoor gerechten proeven die normaal alleen in andere landen verkrijgbaar zijn. Zoals de McCrispy Teriyaki uit Japan, de McFish Sakura uit Japan, Cheese Empanadas uit Chili, McFlurry Popcorn uit Indonesië en de Kajunsaus uit Zuid-Korea. Met de actie wil McDonald's Nederlandse klanten laten kennismaken met smaken van over de hele wereld. Ah, wat sympathiek. Kijk, en hier slippen mensen van dicht in Indonesië. Vliegtuigmaatschappij United Airlines moest zich voor de rechter verdedigen tegen een opvallende klacht van passagiers die extra betaalden voor een raamstoel, maar tijdens de vlucht ontdekten dat er helemaal geen raam naast hun stoel zat. United verdedigde zich door te zeggen dat een window seat alleen betekent dat de stoel aan de zijkant van het vliegtuig zit en niet dat er automatisch een raam hoeft te zitten. De passagiers vinden dat misleidend, omdat de meeste mensen bij een raamstoel ook wel een raam verwachten. Ja, United Airlines zegt dus, een window seat betekent niet dat er een raam zit. Dat is alsof je een hotelkamer met zeezicht boekt, maar dat er dan op de tv alleen maar Finding Nemo speelt. Bezoekers van de exclusieve afterparty van Bruno Mars en Anderson .Paak in de Amsterdamse club Jimmy Woo zijn woedend. Jimmy woedend. Bezoekers betaalden een kaartje van zo'n 300 euro. Maar volgens bezoekers zong het duo slechts 20 minuten en in totaal 5 liedjes. Daarna verdwenen de artiesten naar de lounge waar ze samen nog 2 uur cocktails hebben gedronken. Veel boze mensen spreken van een deceptie, een aanfluiting en zelfs pure oplichting. Ah joh. En zie het dan niet als een exclusieve afterparty, maar als een exclusieve teleurstelling. En weinig mensen hadden dit. Je bent nog steeds speciaal. 300 euro voor 20 minuten. Toen ik dat eens op de wallen neerlegde, heeft ze me ook nog thuisgebracht.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: En het is 7:15 voor de rest trouwens. Ik was bij het concert gisteren. Bruno, waanzinnig. Supermode, tell me why. Mogelijk het festivalalarm wat jou naar Loveland stuurt. En eerst Fisher, dit is Favor.
3: Tell me a story.

0: Twee derde van Swedish House Mafia. Tell me why. In de ochtendshow, het is 9:50. En durf jij dat woord beginnend met de letter W al te gebruiken?
1: Waterfiets.
0: Nee, het is niet waterfiets.
1: Wasknijper.
0: Nee.
1: Witwaspraktijken.
0: Zo. Nou, als je een keer met Lingo moet meedoen, dan wil ik met jou maar aan.
1: Wipwap.
0: Nope.
1: Wildplasser.
0: Nee, die vind ik wel leuk, maar nee.
1: Wiebelen.
0: Nee.
1: Wambuis.
0: Nee joh, je kan nog uren doorgaan. Je gaat het niet raden. Nee, je gaat het niet raden. We hebben iemand die het volgens mij wel al heeft ingestuurd met de Slam App. Ja, het is een gevaarlijk woord om te gebruiken op woensdag al. Maar daar gaan we.
2: Weekend.
0: Ja, die zocht ik. Zo. Wauw, wat een longinhoud joh. Nou, die rook niet. Dat heb ik wel gehoord. Wij geven jou als eerste weekend cadeau hier in de ochtendshow. Dat gaan we morgen weer doen. Dan bellen wij jouw baas, je leidinggevende, met een goede smoes. En zo krijgen we jou week in, week uit vrij. Dat geven we op de donderdag weg. Het helpt ons alleen al wel eventjes om te weten dat jij vrijdag vrij wil. Dan hebben we nog een beetje voorbereidingstijd. Gaan we leuke smoes verzinnen. Vrijdag wordt 26 tot 29 graden. Volle bak zon. Dat is dé vrijdag dat je vrij wil zijn. Lekker op het terras zitten. Lekker met een stokbroodje kruidenboter ergens aan de Maas gaan liggen. Wat jij wil, ga naar het strand toe. Je hebt een vrije vrijdag. Als jij nu vrij appt naar Slam. App vrij, dan weten we dat we morgen voor jou aan de bak moeten. Go!
3: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
4: Axwell, whatever turns you on.

0: Ik zou wel zo'n Surinaamse begrafenis willen. Marijn, dat mag je alvast opschrijven. Dat zo met de kist gegooid wordt, gedanst. Gewoon feest. Feestje op mijn graf, ja. The Opposites. De Grand Slam deze week, die draaien we dus het meest. Het is 8:55. En de temperaturen lopen op. We hebben je net nog gek gemaakt met een Vrije Vrijdag. Dan wordt het 29 graden. En je kan dus morgen een Vrije Vrijdag winnen. Wil je dat? Dan heb je nog vrij nu in de app van Slam. En nou, als het dan zo warm is en die temperaturen lopen op... Ja, hoe moeten we dan nog een beetje rampentampen in de slaapkamer?
1: Nou.
0: Hoe kan dat? Hoe hou je dat vol, man? Je gaat gewoon oud. En nou, hoe kan je dat voorkomen? Dat weten wij.
1: Wauw.
0: Ja, dit is serieus. Dit ga je zo meteen horen. Hoe hou je het vol in een hete slaapkamer? En Prosper en Clooney ook.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting.

0: Weer heel veel, plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
11: Kippie.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: sparen.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Wada. Goedemorgen Slam, het is 8:30. Dit is je weerupdate van Weer Online. Het ziet er goed uit vandaag. De dag is dan bewolkt begonnen in de ochtend. Maar de zon komt erbij. Het wordt 20 graden in het noorden tot al 27 in het zuiden. Dan naar de weg. Flitsmeister met de files. A1 Amersfoort Noord Barneveld. 40 minuten door een kapotte vrachtauto. En op de A1 naar de Vestingen naar de 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. A2 Waardenburg Lingenbrug. 18 minuten. En op de A2 Rosmalen-Zaltbommel. 35 minuten. 11 kilometer. De A15 meldt een kwartier tussen Del en Arkel, 9 kilometer. En op de A16 Fabrine-Noordbrug, Terbrechtseplein, een half uur. A20 Kortland-Aquaduct, Terbrechtseplein. Het verkeer wordt omgeleid, dat kost je 12 minuten. En op de A27 Nieuwendijk-Industrietrein-Avelingen, 18 minuten. De oprit is dicht. A50 Ewijk-Maasbrug, 11 minuutjes en een kwartier op de A58. Bij de Baars en Moergestel. Flitsers dan op de A1 Baarn richting Eemnes bij 34,8. A2 Meersen-Echt bij 250,2. A4 Ossendrecht-Bergen-op-Zoom 245,1. En de A4 Leidschendam-Den Haag bij hectometerpaal N39. A6 Lelystad 69,3. A7 Winschoten-Groningen bij 244,9. A9 Spaarndam-Alkmaar 46,6. En op de A10 Amsterdam-Zeeburger-Tunnel bij 11,3. A12 Driebergen-Rijsenburg-Utrecht 75 en de A12 Babberich-Duitsland bij 146,7. A13 Den Haag-Rotterdam 6,8 en de A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160,7. A28 De Schiphorst-Hogeveen bij 122,5. A37 Nieuw-Dordrecht-Nieuw-Hogeveen. Nee, dat heet gewoon Hogeveen. Bij hectometerpaal 32. En de A50 Vaassen-Apeldoorn bij 215,6. A58 bij Seer-Arendskerken Vlissingen 160,6. A58 is de ene laatste Bergen-op-Zoom Breda bij 101,5. A59 Sprangkapelle Breda 112. En nog eentje. A73 Sint-Odiliënberg richting Venlo. De laatste staat bij 12,8 op die A73. Zo, hè. Tijd voor het nieuws in een half minuutje. Daar is Daan.
6: Goedemorgen.
5: Hey Daan.
6: De zware Amerikaanse lucht.

0: aanvallen van vannacht op Iran zijn volgens NAVO-baas Mark Rutte noodzakelijk. Want Iran houdt zich volgens hem niet aan de afspraken door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Premier Jette vindt dat Europa heel goed zelf het eigen continent kan verdedigen. Hij is dan ook niet onder de indruk van het dreigement van president Trump dat Amerikaanse troepen zich uit Europa terugtrekken. Dat zei Jette op de NAVO-top in Ankara. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA omdat ze het niet eens zijn met de beslissingen van de scheids gisteravond. Zo werd een goal van hen afgekeurd, maar dat vonden ze doorgestoken kaart. Egypte verloor met 3-2 van Argentinië. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
1: Doorgestoken kaart is wel een mooie metafoor voor een scheidsrechter op dit WK, als ik eerlijk ben.
2: Anul en Marijn.
1: Het wordt weer warmer, hoe overleef je dat?
3: Kut Messi. Kut Argentinië.
1: Het wordt weer warmer. Hoe overleef je dat in een snikhete slaapkamer? Je hoort het zo in de Slam Ochtendshow.
3: Kut WK.
1: Laat mij gewoon even mijn zegje doen. En dan kan ik gewoon die plaat draaien.
3: Kut Messi.

Hey, goedemorgen. Als jij tijdens een energetische sessie een zaadlozing krijgt, is heel normaal. Dat is echt heel normaal. Kijk, ik geef sessies en weet je, dan krijg je de vraag, is het ook met happy end? En dan denk ik altijd bij mezelf van ja, je bent absoluut blij aan het einde, maar ik ga niet aan jouw penis trekken. Dat doe ik.

0: Een hele heftige tekst op een hele vrolijke beat. En dan heb je het helemaal niet door. Lily Wood and the Prick met Prayer in C in de Robin Schulz remix. Het is 9:50 op woensdagmorgen. Halverwege de week. Energy met Bruno Mars. Het DAF-punk komt er ook aan. We krijgen een appje ook van, Han. Ja, Han, die heeft een appje gestuurd. Alleen, ik ben zo benieuwd wat hij gaat zeggen. Ik kap hem op het goede moment af, maar dan ben ik benieuwd.
1: Marijn, je bent het.
0: Wat zou Marijn zijn? Jij loopt al de hele ochtend te stieren. Jij praat door alles heen. Jij bent boos op Messi.
2: Ik ben aan het stieren. Nou, ik begrijp het gewoon niet meer. Dat WK. Waarom? Nou ja.
0: Maar wat zegt hij dan? Wat zou hij nou kunnen zeggen? Marijn, je bent een... Of het is topper. Of het is
2: positief of negatief.
1: Marijn, je bent een topper. Het is en blijft kut Messi.
2: Ah. Fijn om te horen. Je wordt er toch even bang van dan. Want het begin was wel agressief. Van Marijn, je bent een... Het had zoveel kunnen zijn. Het had kunnen zijn klootzak. Het had kunnen zijn... lul. Het had kunnen zijn... tyfusleier. Maar wat blijkt, ik ben een topper. En Messi is hier de tyfusleier. Dat hele kut Argentinië.
0: Nou, eens op. Praat eens even normaal, man. Hij is de goat. Hij doet hartstikke zijn best.
2: Hij is niet de goat.
0: Laten we het even over wat anders hebben.
2: Blijkbaar is dat dus te koop, dat je de goat kan zijn. Dat je FIFA en de scheidsrechter dan heel veel geld gaat betalen.
0: Ik ben de gespreksleider hier volgens mij. Ik ben volgens mij de Eva Jinek van dit programma. Ik kan zeggen waar we het over hebben.
2: Oh, ja.
0: Dus laten we het hebben over de warmte.
2: Ja, een hittegolf. Er komt weer een hittegolf aan.
0: Wauw.
2: En dat zorgt voor een moeilijke periode in de slaapkamer.
0: Dat is waar, want ja, je zou maar oud gaan tijdens het batsen. Dan lig je daar.
2: Dan lig je daar. Zeker tijdens die 40 graden. Ja, dan vermijden denk ik veel mensen het ook, hoor.
0: Ja, het wordt nu geen 40 graden. Maar 30 gaan we weer aantikken. En in de slaapkamer wordt het al gauw 40 graden onder de dekens.
2: Nee, zo is het. Daarom heeft Mensheld een aantal tips op een rijtje gezet... om ervoor te zorgen dat jij het overleeft. Om een potje rampentampen tijdens die hitte. De eerste tip die ze hebben is... accepteer die hitte. Laat het binnen. Ja, dat klinkt heel dom, maar het is allebei. Je hebt er allebei last van op dat moment. Je gaat allebei zweten. Dus maak je er gewoon niet druk op.
0: Lekker die warme Argentijnse wind.
2: Als er iets is wat ik niet wil in de slaapkamer.
0: Als jij het langer wil volhouden, dan denk je gewoon aan die ene speler. En dan wordt hij vanzelf slap.
2: De tweede tip die Mensheld heeft, is zorg voor verkoeling. Dat klinkt als iets doms ook weer. Maar, of een open deur die ingetrapt wordt. Maar
0: nou, dat zorgt wel voor verkoeling, een open deur. Ja.
2: Zet die ventilator nou neer. Zet hem gewoon aan, weet je.
0: Ja, maar dan toch, als die dan zo op jullie gericht staat... terwijl je het aan het doen bent, dat lijkt me ook niet chill. Die airco, dat je helemaal met kippenvel daar ligt.
2: Nee, airco's...
0: Nee, verkouden wordt tijdens de seks.
2: Kijk, en voor airco moet je ook het raam openzetten, hè? Want die moet je warme lucht kwijt. Dus dan, dat betekent in de basis dat je buren kunnen meeluisteren. Dus misschien dan niet doen. Maar gewoon een ventilator. En ook geen smart ventilator, want er zit misschien een camera of een sensor in... die gehackt kan worden door China. En dan staat er binnenkort ineens op een Chinese pornhub... een sekstape van jou online.
0: Dan lig jij daar. Zo heb ik er nog nooit over nagedacht.
2: Mensheld geeft ook als tip, gebruik ijs. En dit is een hele leuke tip. IJsblokjes kunnen voor een leuke...
0: Dat is wel een leuk, ja.
2: Iets leuks zorgen, blijkbaar. Die kunnen op verschillende manieren worden ingebracht en gebruikt. Dus,
0: ingebracht? Daar dacht ik niet aan.
2: Nou ja, op Easy Toys kun je ijsblokjes vormen in de vorm van een zetpil volgens mij wel kopen.
0: Nee,
2: ja.
0: Dat ga ik nu doen. Heb je nog kortingscode, Marijn 10?
2: Nee, ik heb geen kortingscode. wat ook wordt aangeraden is om een minder warm standje te kiezen. Dus zo min mogelijk huid-op-huid contact. Dat kan helpen tegen oververhitting. Dus missionaris is bijvoorbeeld niet goed. Maar zoals honden dat doen, dat zou dan wel weer goed zijn. Omdat daar dus minimale huid-op-huid contact zit. En eventueel een douche.
0: Aha.
2: Tezamen dan wel niet tijdens.
0: Tijdens het douchen.
2: Aangeraden door Mensheld.
0: Tijdens het douchen, ja. Nee, geen fan van. Jawel. Je hebt zo'n stoel onder de douche, toch? Je hebt zo'n bejaarde, je hebt zo'n invalide stoel. Doen jullie het daarop?
2: Ik heb een stoel.
0: Wauw, dat heb ik gezien, ja. Ik ben er even gaan spieken.
2: Ik ben nog nooit in mijn badkamer geweest.
0: Het is helemaal voor invalides gemaakt. Dat kan kloppen, want je bent niet helemaal goed. Dat sowieso.
3: Iedereen wil het horen.
0: Meer een mentaal iets, zou ik zeggen.
3: Anoul en Marijn in je oren.
0: Hij heeft een stoel.
3: Ik luister.

0: Amsterdam. Bruno Mars, die was goed op het reef. Ja, ik kan niet anders zeggen. Is dat nou maar recensie? Hij was goed op het reef, mijn god. Ik hoorde wel, dat heeft mij toch een beetje uit de show gehaald. Net voor het optreden zeiden wat mensen naast mij. En dat klopt. Wist je dat hij eigenlijk Peter heet? Ja, hij heet... Of is het Patrick? Wacht, nu twijfel ik. Peter Hernandez heet Bruno Mars volgens mij. Ja, Peter Hernandez. En als je dan naar hem staat te kijken, naar die wereldartiest met het idee, hij heet Peter. Ja, dat haalt toch iets van het gevoel weg of zo. Daarom een goede artiestennaam gekozen. Bruno Mars, die trouwens ook een Van Gogh schilderij ineens tevoorschijn haalde. Die Starry Night had hij ineens geschilderd. Dat was dan het geintje van gisteravond. Hij deed eigenlijk elke avond iets met Nederland. Anderson Paak had ook een accordeon op het podium om. Ze zijn al op klompen aankomen lopen op het podium. Bruno Mars zelfs op een fiets, ook met tulpen in een fietsmandje. En gisteren dus met Starry Night van Vincent van Gogh op het podium. Die weggaf aan een meid die helemaal hysterisch vooraan stond. Die kreeg dus gewoon een life-size Starry Night schilderij van Van Gogh. Zo van, alsjeblieft, van je vriend Bruno. Ja. Wat was, moet je ermee?
1: Het was een replica natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Ja. Ja, je zag wel dat het opgeplakt was, ja.
2: Random.
0: Ik stond vrij vooraan en ik kon dus op het podium ook kijken wat daar opgeplakt stond. Er lagen allemaal, er stonden allemaal stickers op het podium geplakt met woorden die hij kon zeggen. Er stond bijvoorbeeld dankjewel, stond groot op het podium geplakt. Bedankt, hoe gaat het met jullie? Maar ook, er stond je bent in Amsterdam, stond op het podium geplakt. Voor als Bruno dan nog twijfelde van waar ben ik eigenlijk?
1: Die niet in Almere stond.
0: Nee, dat je inderdaad niet zegt of Klasina Veen, how you fucking doing? Nee, het was Amsterdam. Dat staat dan op het podium geplakt, ja. Een soort autocue voor de artiesten. En Bruno gebruikte dat ook. Je hoorde Apata hier in de ochtendshow.
3: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Miguel en Ultra Day. Move.

Slam Veld en zijn nieuwe hier in de ochtendshow. Het is een paar minuten voor negen, zometeen in de ochtendshow. Een nieuwe trend onder vrouwen. Maar je mag alleen meedoen met de trend als je gescheiden bent.

0: Ik zit nog in de trein.
1: Het volgende station is station Antwerpen.
0: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker in je serie te kijken.
0: Nee.
2: Ja.
0: Ja, oké, sorry.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden, zegt justitie na jaren van onderzoek. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jetten op de NAVO-top in Ankara, naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. Verder heeft Jetten begrip voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran afgelopen nacht. Ze waren een vergelding voor de Iraanse aanvallen op tankers in de straat van Hormuz. Volgens Jetten laat je zo zien dat je het schenden van een staakt het vuren niet zomaar accepteert. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2 nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niets van een aantal beslissingen van de scheids, zoals een afgekeurde goal. Verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het Zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer. En dit was het nieuws op Slam. Sorry, we hebben de tv aan. En dan zie ik de NATO nu, de grote NAVO-top. En dan zie ik Jette daar lopen over die blauwe loper heen. Strak in het pak, hè, onze premier Jette. En dan heb ik ineens flashbacks. Nadat hij hier in de Slam Ochtendshow met een vergiet op zijn hoofd zat. Onze leugendetector.
9: Ik vond hem ook heel blij kijken. En ik vond wat mij opviel ook aan de manier hoe Mark Rutte, natuurlijk de NAVO-baas. Mm. Die liep echt als een soort cartoon character over die loper heen.
18: Ja, maar dat is hij ook wel een beetje, toch? Dat
9: ja,
18: is
9: hij
18: in ieder geval geworden.
9: Heel grappig of zo. En hij, dan, ja, ik weet niet. Ik, het had iets geks.
18: Ja, oké. Okay. Ik zie Jette gewoon nog steeds met die vergiet op zijn hoofd. En dat zwaai ja. ligt hier in de Slam Studio. Ja, we gaan naar de weg toe. A2 Empel en de Martinus Nijhoffbrug. Een half uur. En op de A2 Deel en Culemborg. 12 minuten. Op de A4 Pernis en Schiedam Noord. Een ongeluk met een vrachtauto. 12 minuten. En op de A4 Benelux Pernis. 10 minuten. A15 Deel Leerdam. Een kwartier. En de A20 Kortland Aquaduct. Terbrechtseplein. Een half uur. Verkeer wordt omgeleid. En op de A58 Best en Brug over het Wilhelmina Kanaal. 13 minuten. De laatste grote file van 10 minuten op de A67, Eersel en De Hocht, Randweg N2. Komt door een auto met pech en de flitsers op de A1, Baarn, Eemnes, 34,8. A2, Meersen, Echt bij 250,2. A4, Ossendrecht, Bergen-op-Zoom bij 245,1. A6, Lelystad, 69,3. A7, Winschoten, richting Groningen bij 244,9. En de A10, Zeeburger Tunnel, bij Amsterdam bij 11,3. A12 Driebergen-Rijzenburg, Utrecht bij 75. A12 Babberich-Duitsland, 146,7. A13 Den Haag-Rotterdam, 6,8. En de A16 Rotterdam-Dordrecht, 7,9. A22 Velsen-Zuid-Beverwijk, 9,2. A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160,7. En de A28 Schiphorst-Hogeveen, 122,3. A37 Nieuw-Dordrecht-Hogeveen bij 32. A50 Vaassen-Apeldoorn, 215,6. A58 Heer-Arendskerken-Vlissingen bij 160,6. En de A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij 101,5. Eén naar laatste A59 Sprangkapelle-Breda bij 112. En de A73 Sint-Odiliënberg richting Venlo bij 12,7.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
20: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
21: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
22: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
17: Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Anou en Marijn.
18: En het zou zomaar kunnen dat het festivalalarm nog voor 10 uur afgaat hier in je Slam Ochtendshow.
23: Let's fucking go!
18: Nu Hugel, Jamaican Bam Bam. 7 over 9.
23: Ja, we zijn weer wakker hoor.
17: Slam, Slam, de Slam Ochtendshow.

0: Ook de ouders van Sean en Paul wachten nog steeds op zijn eerste echte woordjes. Get busy hier in de ochtendshow. Bijna 9:15. Vandaag wel prima temperaturen. Het wordt uiteindelijk om en nabij de 27 graden.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Ja, en wij maken even een rapido rondje nieuws. Van Baarle tot Barcelona, van Rhenen tot Rome en nog veel verder. Prinses Amalia heeft haar periode als militair student bij de Koninklijke Luchtmacht afgerond en zet haar militaire opleiding door bij de Koninklijke Marine. De overstap hoort bij haar traject aan het Defensity College, waarbij ze leert over de verschillende onderdelen van defensie. Zo bereidt de kroonprinses zich voor op haar toekomstige rol en leert ze hoe de krijgsmacht nou te werk gaat. Dat je dan het vriendje van Amalia bent, dat je zo op haar bed zit en zij zegt: wacht even, ik trek even iets spannends voor je aan. En jij ligt daar zo van: oh my god, wat voor setje zou het zijn? Iets van kant, iets van latex. En vervolgens zegt ze: ingerukt, soldaat, luchtmacht! Oh, ik had niet verwacht dat ze zou schieten ook. Daar schrok ik van. Steeds meer vrouwen doen na een scheiding mee aan een opvallende nieuwe trend. De divorce ring, oftewel de scheidingsring. In plaats van hun oude trouw- of verlovingsring weg te doen, laten ze het sieraad ombouwen tot een nieuw ontwerp dat staat voor een nieuw hoofdstuk in hun leven. Het idee is dat je de ring vervolgens draagt om je middelvinger, als een soort statement van onafhankelijkheid. Mijn ex is ooit van me gescheiden omdat ze zei dat ik haar benadeelde en behandelde als huidhoudster. Maar zelfs de rechter zei dat ze het huis mocht houden. Waar staat Beyoncé in dit verhaal? Ik bedoel, oké, je wil die ring, maar je wil ook independent zijn? Dat gaat niet samen, Beyoncé. Waarom ontploft alles? In Zwitserland testen ze een mooi nieuw idee. Op treinsporen liggen nu zonnepanelen tussen de treinrails om extra groene energie op te wekken. Een start-up heeft een stuk spoor voorzien van speciale panelen die bestand zijn tegen treinen en toch stroom kunnen maken. Zo gebruikt het land bestaande lege ruimte zonder extra grond nodig te hebben. Als de test succesvol blijkt, dan kunnen we in de toekomst veel meer spoorlijnen verwachten die eigenlijk kleine zoncentrales zijn. Nou, dat is wel mooi bedacht, hè? En ook de spoorwegpolitie die wordt uitgerust met een fotosynthese.

0: Ochtendshow.
1: Ochtendshow.
0: De Ochtendshow.
1: Met de meeste muziek.
2: Heerlijk wakker worden met dit mooie nummer.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Antoon, de enige.
2: Hey meisje, je weet ik kan het stil. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt.
1: Nieuw. Warmer music. Idali, Ronnie Flair.

0: populair hier in de Slam Ochtendshow. Anul op je bijrijderstoel en Marijn Magazijn. We zijn er tot 10 uur.
1: Ja, en het kan nog steeds gebeuren dat... Oh, dat festivalalarm. Ja, sorry, dat valt hier ook een beetje uit elkaar. Dat festivalalarm. En er is wat verwarring in de app, merk ik, over wat nou precies het festivalalarm is. Dus ik wil even laten weten, dit is het niet.
0: Zo.
1: Deze ook niet. Dit is ook niet het festivalalarm.
0: Hoeveel heb je er?
1: Ik heb er veel. Dit is allemaal niet het festivalalarm.
0: Dit ook niet? Oh, ik dacht dat dit er was.
1: Nee.
0: Ook niet.
1: Ook niet.
0: Nee.
1: Nee hoor.
0: Nee, nee, nee. Hij klinkt heel anders.
1: Hij klinkt heel anders. En hij kan elk moment voorbij komen.
0: Hoor jij het alarm, dan ga je Eric Prydz live zien onder andere op Loveland.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down, the vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: De prijsfavorieten van Albert.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond.

0: Zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
18: Hey, goedemorgen Slam. 9:58. Je weerupdate komt van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag breekt de zon door. Het wordt in het noorden een graad of 20, maar in het zuiden en zuidoosten een stuk warmer. Daar kruipen ze al richting de 30 graden. Vandaag ongeveer 27 daar. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de laatste overgebleven files van de woensdagochtendspits. A2, Rosmalen, Kerkdriel, 10 minuten. En 50 minuten doe je langer over de A2. Kerkdriel, Geldermalsen, komt door een ongeluk 12 kilometer. A4, Benelux, Pernis, 12 minuten. En op de A4, Prins Klausplein, Den Haag-Zuid, 22 minuten door een ongeluk. Op de A15 staat 12 minuten bij Deel en Leerdam. En een half uur op de A16, Ridderkerk-Noord, Terbrechtseplein, door een auto met pech. A67, Eersel en de Hoogte Randweg N2 West, een kwartier door een auto met pech. Flitsers gespot op de A1, Baarn richting Eemnes bij 34,8. A2, Meersen richting Echt bij 250,2. A4 Ossendrecht, Bergen op Zoom, 245-1. En de A6 Lelystad bij 69.

0: 0,3. A7 dan, Wieringerwerf, Amsterdam 61,3. A9, Spaarndam, Alkmaar bij 46,7. Amsterdam op de A10, Zeeburger Tunnel bij 11,3. A12, Driebergen-Rijsenburg, Utrecht 75. En de A12, Babberich, Duitsland 146,7. A13, Den Haag-Rotterdam 6,8. En de A15, Herveld-Ochten bij 151,2. A16, Rotterdam-Dordrecht 7,9. A22, Velsen-Zuid-Beverwijk 9,2. A27, Hilversum bij 91,3. A28, Hooghalen-Hogeveen 160,7. En let ook op je snelheid op de A37, Nieuw-Dordrecht bij Hogeveen bij hectometerpaal 32. A50, Vaassen-Apeldoorn 215,9. A58, Zeer-Arendskerken-Vlissingen bij 160,6. En de A58, Bergen-op-Zoom-Breda bij 101,5. De laatste drie, daar gaan we. A58, Kloetingen, Bergen-op-Zoom bij 146,8. A59, Sprang-Capelle-Breda bij 112. En de laatste A73, Sint-Odiliënberg-Venlo bij 12,7. We pakken nog even snel het laatste nieuws mee. ANP. Daan heeft de headlines in een half minuutje.
1: Goedemorgen.
2: Het OM sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot volgens justitie stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Premier Jette begrijpt de Amerikaanse aanvallen vannacht op Iran wel. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. NAVO-baas Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw met raketten bestookt. Daarop braken branden uit en er zijn zeker 2 doden. Op andere plekken in Oekraïne werden Russische drones onderschept. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Oké, Marijn. Dus als ik het goed begrijp, is dit ook niet alarm?
3: Nee.
0: Het festivalalarm klinkt echt stukken gezelliger en kan niet missen.
4: Anul en Marijn.
0: En je hoort zometeen ook een van de grote namen op Loveland Festival. Eric Preetz, Call on Me, Natopic en Becky G. Fantasy.

0: Nee, dit is hem ook niet.
1: Wat een herrie. Dit is hem niet, zeg jij?
0: Dit is niet het festivalalarm. Nee. Het klinkt echt anders, het festivalalarm.
1: Wacht even, hij gaat langzaam.
0: Nee.
2: Oh, dit is hem wel! De Slam Festival Zomer.
3: Wat?
2: App nu Festival met de Slam-app en win tickets voor...

0: was ook leuk geweest als we tickets voor haar bruiloft hadden gegeven of zo. Taylor Swift hier in de ochtendshow.
1: De Slam Festivalzomer.
2: Ja, dat luisteraars van Slam naar de bruiloft van Taylor Swift mogen. Ik denk ook dat er weinig luisteraars zijn, eerlijk gezegd, die daarop zitten te wachten. Mag ik dat stellen?
0: Ik denk echt dat... Joh, als jij toch... Ik ga er niet eens op in. Waarom ga ik erop in? Waarom verspil ik weer energie aan je? Deze ochtend zijn we echt aan het blazen, aan het knetteren hier. Het is 10:15. Ik heb zin in good vibes. Laten we tickets weggeven voor Loveland Festival. Geweldig, man. Over precies een maand gaat het plaatsvinden. In Amsterdam onder andere Eric Preets. Die keert naar de hoofdstad terug. Ook Mau P is erbij. Het is echt ongelooflijk wat voor een vette namen er naar Nederland toekomen. Ik zie ook nog, die had ik even gemist, Lammer. Gewoon leuk. Gewoon een eigen product. Oh, wat er ook staat. Frankie Rizzardo. Veel vrienden van Slam. Ik zie ook nog Joel Camelvet. Te gek. Het wordt tijd dat jij er ook naartoe gaat. Hallo, met wie?
3: Hallo. Hey, Lisanne.
0: Lisanne?
2: Met wie?
3: Hallo?
0: Hallo?
3: Hallo, met Anna.
0: Heet je Sanne?
3: Met Anna.
0: Anne. Anna of Anne?
3: Anna.
0: Anna.
3: Hoi, met Anna.
0: We doen het opnieuw.
1: De Slam Festivalzomer.
0: Anna, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: We knippen het gewoon uit.
3: Hoi.
0: Maakt niet uit. Anna, hey, jij hebt al interesse in die tickets. Ben je wel eerder op Loveland geweest? Of zou dit een eerste keer zijn?
3: Dit was de eerste keer, dus ik ben heel benieuwd.
0: Het is echt een leuke vibe daar, hoor. Ik heb er een keer met Julia Maan van de Slam Middagshow... zijn we echt helemaal uit ons dak gegaan bij Joris Vollen toen. Dat was zo waanzinnig in het zonnetje en het weer ziet er goed uit. We kijken even een maand vooruit, hoor. Maar ik denk wel dat het droog blijft op Loveland.
3: Ik hoop het. Dat zou mooi zijn.
0: Heb je iemand om mee te nemen?
3: Ja, zeker. Mijn vrienden, die zien het al zitten, die hier op kantoor zitten. Dus die zouden wel graag mee willen.
0: Oh, verdikke me, anders had ik me graag aangeboden. En gefeliciteerd, jij gaat naar Loveland Festival! Woehoe!
3: Oh, vet.
0: En je wint 2 weekendtickets voor beide dagen.
3: Oh, vet. Heel graag. Dankjewel.
0: Geen dank, heel veel plezier. En als je nu net naast het net hebt gevist, geen zorgen. Dat festivalalarm kan nog de hele dag, de hele week afgaan bij Slam. En ook dan ga jij naar Loveland.
1: Dit is Slam. Your summer.
0: En nu...

0: Knap wel, hè, dat deze track nat klinkt. Er zitten allemaal van die natte geluiden in. Skrillex en Notche Without You. Loes heeft ook nattigheid. Die heeft volgens mij helemaal over de rand heen gepiest. Die is naar de wc gerend, omdat ze nog snel even moest. Alleen toen heeft ze het festivalalarm half gemist. Toen is ze teruggerend en ze vraagt zich af, komt er vandaag nog een? Loes, we got you. Het alarm gaat vast nog een keer af. Misschien zo meteen al bij Jarno. Dus hou je radio de hele dag op slam en win tickets voor Loveland Festival. En wij zijn er morgen weer vanaf 7. Ciao!
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de FIFA. De FIFA feliciteert Argentinië met de terechte winst van het WK voetbal 2026. Het was een fantastische strijd die jullie hebben gewonnen. Namens de FIFA van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Topscorer Messi heeft het ook erg goed gedaan. Deze spot is onder embargo en mag niet worden uitgezonden voor het einde van het wereldkampioenschap voetbal op 19 juli.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar 3 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja. Van de Belastingdienst.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja,
2: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg, Gelderland, is een trein op een auto gebotst. Het zou gaan om een taxi. De inzittenden van de auto zijn gewond geraakt, maar volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De ravage is groot en het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt voorlopig stil. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran logisch. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. Zo zet je druk op de vredesonderhandelingen, zei Jette op de NAVO-top in Ankara. NAVO-baas Rutte gaat nog een stap verder en noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En een lugubere vondst in Leiden. Daar lag vannacht een speedboot in de gracht met allerlei bloedvlekken. Die zaten in de boot en dropen van de zijkant, schrijft Omroep West. Later bleek dat een van de opvarenden zijn of haar hoofd had gestoten tegen een brug. De opvarende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. En later deze week wordt het een stuk warmer. En dit was het nieuws op Slam.
2: 10 minuten over 10, goedemorgen. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog 3 vertragingen. De A2 richting Utrecht bij Kerkdriel. Daar verlies je 40 minuten en 6 kilometer. 20 minuten ben je reistijd optellen als je rijdt op de A12 richting Oberhausen bij Zevenaar, 6 kilometer. En de laatste is de A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein bij Ridderkerk Noord. Daar 33 minuten extra en 9 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
6: Kippie.
7: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
0: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
9: Slam.
0: Jarno van der Wielen.
2: Good morning. Welkom woensdag. Ja, een hele goede woensdag. De bouwstar zometeen Magnetic, Neo, Miss Independent krijgen naar David Guetta, Sia. Dit is Titanium.

met de Bauza en Magnetic. Ik zal het maar gelijk zeggen, het is gewoon een klote ochtend. Het is echt een klote ochtend. Het is de eerste ochtend dat ik hier op kantoor kom en dat ik niet meer nummer 1 sta in de WK-pool. En zo zie je maar, zelfs als je in een als simpele WK-poolinvuller tegen Argentinië bent, vroeg of laat word je gepakt door de FIFA. Dus ook bij deze, ik hoop dat jij het nog wel bent en al de sterkte deze zware ochtend. Maar de playlist is lekker. De mix mag de track of the week komt eraan. Naar Nio, Miss Independent.

populairste dancetrack van deze week. Mixed Marathon Track of the Week is voor Jazzy en Chris Lorenzo en Invisible. Betekent lekkere pre-party voor de vrijdag Mixed Marathon. En de line-up die krijg je eigenlijk pas morgen. Maar wat gaat er gebeuren als ik die nu al gewoon vast met je drop? Dat je onder andere komende vrijdag dus kan verwachten. Komt-ie, hè? Met... Wat is dit nou? En... Hé? En, maar ook... Ik mag het gewoon echt niet zeggen. Eén keer proberen. Vrijdag in de Slam Mix Marathon on... Nou ja, dan moet je tot morgenochtend wachten. Line-up krijg je dan morgenochtend.

0: Hoor die op Slam. Goedemiddag. Good morning. Goedemiddag. Is dat het nieuws? Half elf. Goedemorgen. Met zometeen. Heb jij misschien wel een dubbele betekenis aan je tatoeage zitten waar je niet van wist? Dat hoor je zo meteen. En ook Shakira komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh yeah.
3: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18 plus.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja. Serieus?
7: Wat een geld.
8: 18.000.
9: Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
14: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
16: Odido. Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
18: Hak je dag!
19: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
18: Ja,
19: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
21: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt

0: thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
0: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
4: 11:04, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er zijn wel veel wolkenvelden, maar een paar partjes in het noorden kan je verwachten. Verder is het lekker droog, temperatuur schommelt tussen de 20 en 27 graden. Later in deze middag komt de zon ook nog meer tevoorschijn. Dan de weg af met Flitsmeister, die meldt 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen bij Zevenaar. Tel daar een kwartiertje bij rijstijd op, 7 kilometer. En de laatste is de A16 richting Terbrechtseplein bij Ridderkerk Noord. Een half uur verlies je daar, 8 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
5: Jarno van der Wielen.
4: Zometeen nieuwe muziek van Axwell komt eraan. Whatever turns you on, ook Kate Ryan krijg je na Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

Slam. En dit is Ashanté. Heb jij een paar plakplaatjes op je lichaam staan? Heb je tatoeages die, waar je echt trots op bent, dat je denkt van die hebben zo'n mooie betekenis? Het zou zomaar kunnen zijn dat je niet eens weet dat het meerdere betekenissen heeft. Heb je bijvoorbeeld een spinnenweb op je lichaam zitten? Nou, dat kan natuurlijk hartstikke vet zijn, een mooie betekenis hebben. Maar wist je dat dat in de criminele scene onder andere betekent? Dat als je een spinnenweb op je lichaam hebt, dat je al lang in de gevangenis zit. Sterker nog, eigenlijk iedere kring in het web staat voor of één moord die je hebt gepleegd, of één jaar dat je in de gevangenis hebt gezeten. Hetzelfde met een kat, dat is natuurlijk heel schattig, heel gezellig. Maar het is ook in de Russische criminele scene een heel ander dingetje. Het is eigenlijk dan, betekent het dat je een inwoner ook wederom van de gevangenis bent geweest. En heb je meerdere katten, dan ben je een bendelid in Rusland. Dus mocht je er eentje op je lichaam hebben, kijk daar maar uit. Kate Ryan, die je net hoorde, heeft ook een kleine vergissing gemaakt. Die heeft op de bovenarm, op de rechterkant, heeft ze van die ringen neergezet. En ze dacht eerst, ja, dat vind ik gewoon mooi. Maar later kwam ze erachter dat dat in de gay scene heel iets anders betekende. Dat betekent namelijk, hè, die ring staat ervoor hoe ver je met je arm, zeg maar, ja, hoe zeg ik het netjes? Erin kan. En toen heeft ze besloten, ik ga ze toch laten verwijderen. Even mind you, Wesley Snijder heeft ook zo'n armband met een 10 erop. Staat dat dan?

Martin Garrix. It's a real one, Peter. En Ed Sheeran en Repeated hoorde je op Slam. Natuurlijk, laatste op Instagram deelden Martin Garrix en Ed Sheeran dat ze gewoon ergens random in Californië een bruiloft gingen crashen. Zou het dan ook zo kunnen zijn, nu die plaat eindelijk uit is tussen Martin Garrix en Ed Sheeran, en als ze elkaar toch zo gek krijgen om zelfs al op een vreemde bruiloft samen te spelen, lijkt het mij dat Martin Garrix misschien wel de vraag bij Ed Sheeran heeft neergelegd van, nou ja, een van de grootste dingen die ik dit jaar ga doen is Tomorrowland, 17 juli, ben je daarbij? Even een kleine voorspelling. Ik denk dat Ed Sheeran erbij is op de mainstage bij Martin Garrix. Maar goed, dat weten we over 2 weken ongeveer precies te zijn. Good morning, het is nog een uurtje tot de lekkerste lunchpauze van Nederland. Dat betekent houden in de pauze komt eraan. En ook jouw kans misschien wel op tickets voor Loveland Festival. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen.

0: Sociodeal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar

0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja. Van de Belastingdienst.
7: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een hoop veranderen in de prijzen van het openbaar vervoer. Vanaf volgend jaar verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Maar kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen dan voortaan gratis met het OV. Op die manier wordt het openbaar vervoer voor gezinnen toegankelijker, is het idee. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, dat zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. Premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat, omdat Iran zich niet aan het bestand hield en schepen aanviel in de straat van Hormuz. Tata Steel zegt dat de strafrechtelijke vervolging door het OM hen raakt en dat ze juist veel doen om uitstoot te voorkomen. Volgens justitie blijkt uit onderzoek juist dat er veel stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de gezondheid. Advocaat Fiek, die omwonenden bijstaat, is blij met het besluit om Tata voor de rechter te slepen. En Daley Blind keert terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. Technisch directeur Cruijff is blij. Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, zegt hij. Blind kent de trainer van Ajax al, Michel Sanchez. Hij speelde afgelopen seizoenen onder Sanchez bij de Spaanse club Girona. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er steeds vaker doorheen. Daar kan het 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 uit. En dit was het nieuws op Slam.
14: En dan maakt het 11:02. We gaan de weeg af met Flitsmeister. Die had nog 2 vertragingen. De A2 richting Den Bosch bij Geldermalsen. Daar verlies je 26 minuten. 7 kilometer komt door een ongeluk. En de laatste is de A7 richting Bremen bij Oudeschans. Daar dik een half uur ben je reistijd optellen. 4 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Aquariumlease Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: En

0: wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Slam. Jarno van der Wielen.
2: Onderweg naar de lekkerste lunchpauze. Met zometeen de nieuwste van The Opposites is Grand Slam deze week. Ook die zomerhit van Another. We krijgen een Urban Cookie Collective. The Key, The Secret.

0: nummer 1 geweest in de Slam 40, Another and Talk to You. En goed nieuws, de opvolger staat alweer klaar komende vrijdag. Silver Lines is de nieuwste van Another en staat dan al op je te wachten. Kleine preview heb ik nog niet, maar het is weer een bangetje.
1: De Slam Festival Zomer.
0: Ja, we gaan even verder zomers vooruitblikken. 8 en 9 augustus, dan moet je erbij zijn. Loveland Festival met onder andere daar Max Dean, Frankie Rizzardo, Vintage Culture en ook Camel Fat op de line-up. Fatboy Slim, de oude legend. En het vette is natuurlijk vieren met Slam de Festival Zomer. Dat betekent jij maakt kans op tickets voor Loveland Festival. Hoe doe je dat nou? Gewoon lekker scherp blijven, de hele dag Slam luisteren en als je het alarm voorbij houdt komen. Dat is echt toeters en bellen. Daar zit letterlijk in dat je nu moet appen naar de app van Slam. Maar je moet natuurlijk wel de eerste klanken. Een beetje die trigger voelen aankomen. Want dan heb je de meeste kans om te winnen. Hoor jij nu vandaag dat festivalalarm voorbij komen? App dan alleen het woordje festival via de app van Slam. En wie weet ben jij lekker het weekend op Loveland Festival. Ga je onder andere dus met die Fatboy Slim partyen. Zometeen op de playlist van Slam. De nieuwste van de opposites. Feestje op mijn graf komt eraan. Naar Eva Max.

0: Slam met Lady Gaga. En Pokerface. Zometeen in de startblokken sowieso nog maar een half uurtje tot de lekkerste lunchpauze van Nederland. En de man die je deze week in de Slam Sunsets hoort, komt zometeen ook voorbij. En ook muziek van Bibi Rexha binnen een paar tellen.
1: Slam, doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep,

0: Twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel, maar wat als ik deze periode...

0: Ondernemers.
1: Handig.
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwijderen.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Het is 11:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag vandaag. Later komt de zon er nog voorbij. In het noorden heb je nog kans op een buitje en verder is het droog. Temperatuur schommelt tussen de 20 en 27 graden vandaag. Dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog 2 vertragingen. De A2 richting Den Bosch bij Geldermalsen. Daar moet je nog 19 minuten bij je reistijd optellen. 6 kilometer. En de laatste is de A7 richting Bremen bij Oudeschans. Door grenscontroles 30 minuten extra. Voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
5: Jarno van der Wielen.
4: Muziek van Stromae, Alors on Danse komt eraan. Ook de nieuwste van D.O.D. krijg je naar Bibi Rexha. Dit is New Religion.

Nieuwe muziek van D.O.D. De man uit Manchester en Closure. En goed nieuws, we gaan samen met D.O.D. de zon zien zakken in de zee, als hij tenminste morgen voorbij komt. Want morgen hoor je hem tussen 8 en 10 tijdens Slim Sunsets. Is iets nieuws wat we echt als een soort zomervakantie hebben ingepland in de tropenrooster. Iedere avond tussen 8 en 10, wanneer de zon aan het zakken is, hoor jij de beste DJ-sets hier op Slam. Met vanavond MK en Miss Melera onder andere. En morgen dus D.O.D. en daarna een topline-up werkelijk. Ook Luc van Dijk hoor je een uurtje lang in de DJ-boot hier bij Slam. Het leuke is, check slam.nl om een paar van die sets ook live te kunnen terugkijken via YouTube. Onder andere eentje live op

waanzinnig, hoor ik iedereen zeggen. Gisteren was de laatste in de Johan Cruijff Arena. Voor 4 avonden Bruno Mars. Je hoorde met B.O.B. Nothing on You. Offenbach komt eraan naar Calvin Harris.

0: ze makkelijk retour.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Waar ben jij?
12: Ik zit nog in de trein.
13: Het volgende station is station Antwerpen.
12: Ik denk dat het wat later wordt.
11: Je zat zeker weer je serie te kijken.
12: Nee.
11: Ja?
12: Ja, oké, sorry.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met al het OV. Dat kan al in de trein, maar straks ook in bus, tram en metro. Om het betaalbaar te maken verdwijnt vanaf 1 januari de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. En dat is tegen het zere been van veel oudere organisaties. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig. Met hen verder praten vindt hij tijdsverspilling, dat zegt hij op de NAVO-top in Ankara. De Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. De olieprijzen zijn door het nieuws omhoog geschoten. Op de top moest NAVO-baas Mark Rutte alle zeilen bijzetten om Trump rustig te krijgen. Die haalde woedend uit naar Spanje en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. Rutte praatte op de president in om hem te sussen. Hij paaide Trump door te zeggen dat dankzij hem de Europese bondgenoten hun defensiebudgetten flink verhogen. En in Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het blussen van een bosbrand. Het gebeurde aan de grens met Italië, waar al 2 weken een brand woedt. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Zuid-Frankrijk op veel plekken bosbranden uitgebroken. Bij Perpignan is een gebied verwoest zo groot als 2 keer de stad Delft. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En dit was het nieuws op Slam.
17: En dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog 11 vertragingen. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A7 richting Bremen bij Ouderschans. Door grenscontroles 24 minuten extra. En 40 minuten extra op de A12 in de richting van Oberhausen bij Arnhem-Noord. 6 kilometer door een ongeluk. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
20: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
15: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

3 minuten over 12, dat betekent party hardy op kantoor. Welkom bij de lekkerste lunchpauze van Nederland, House in de Pauze. Met alles in de mix wat je hele familie eigenlijk lekker vindt. Van je oma tot het pasgeboren zoontje. Met zometeen Vanilla Ice en Ice Baby. Noah No is weer terug in Nederland en scoort ook in de hitlijsten. Zijn eigen track Waka Waka hoor je zometeen. Ook Eiffel 65 en Move Your Body. Krijg

0: zometeen. En wat dacht je van de Backstreet Boys?
1: Slam, doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de vetste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving!
7: Domino's.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
11: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
23: House of Sound.
0: plassen in de pauze.
7: En dan maakt het 12:30. Dat betekent tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. In het noorden kan er nog een spatje regen vallen. Verder is het bewolkt en later deze middag nog kans op de zon met een temperatuur van 20 tot 27 graden. Langs de bedrijf.

0: klinkt.
1: Jongen, kom eens lekker even nog op schoot zitten, net als vroeger.
0: Maar vroeger klonk ze zo. En vooral als ze deze hoorden of zag, de Backstreet Boys hoorden hier voorbij komen. En nu in de mix, Becky Hill en Galantis.

Mix van Herman Brood, Saturday Night. En als je een keertje niks te doen hebt, moet je even het interview van Herman Brood een keer kijken met Willy Brort. Dan zie je gewoon dat Herman Brood een pistool bij zich heeft in de trein. En dan schiet hij gewoon op een gegeven moment uit het raam. Dan knalt hij een paar koeien neer. Het is echt het bizarste wat ik ooit heb gezien. En deze man leefde gewoon hier in Nederland en in Amsterdam. Wat een legend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep,

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48+ kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2+3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1+1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
14: Ja,
13: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Milieuorganisaties noemen het een doorbraak dat justitie Tata Steel voor de rechter sleept. Volgens Greenpeace en Milieudefensie laat het zien dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan de winst die het staalbedrijf maakt. Volgens justitie stoot Tata Steel gevaarlijke vervuilende stoffen uit. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei weer dat Groenland Amerikaans moet zijn. NAVO-baas Mark Rutte moest Trump kalmeren. Oudere organisaties zijn teleurgesteld dat 65-plussers vanaf 1 januari geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In ruil mogen kinderen tot en met 11 jaar voortaan gratis reizen. Volgens seniorenclubs zijn 3,5 miljoen ouderen straks de dupe van de maatregel, terwijl die groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten. En bij een kattenhandelaar in de gemeente De Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Ze waren erg mager, hadden ontstoken ogen en het huis lag vol vuilnis, meldt RTV Utrecht. Het was er volgens de inspecteurs zo smerig binnen dat de zieke katten niet beter werden. Ze worden herplaatst. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En dit was het nieuws op Slam.
14: Hey, dankjewel. Exact 1 uur situatie op de weg. Rustiger dan gisteren. Het is ook woensdag. Dit zijn de 4 langste vertragingen. De grenscontrole op de A1. Datzelfde geldt voor de A7. Daar is maar liefst 19 minuten grenscontrole richting Brimmen. Op de A12 nog een keer grenscontrole. 21 minuten. En de A15 de enige normale vertraging. Tussen aanhalingstekens. Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en Leerdam. Daar een kwartier extra.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
26: 18 plus, speelbewust.
27: Ja!
28: Serieus?
27: Wat een geld!
29: 18.000, godverdikke me.
30: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: I am Vaiana of Motunui.
32: Deze zomer.
33: Here we go.
32: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
34: See her light up the night in the sea. She calls me.
35: The ocean chose you.
32: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
30: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
19: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

in de pauze en This Love uit 2004. En toen waren ze dus al 10 jaar bezig. En morgen moeten ze zweten tijdens het optreden. Heeft niet te maken met het feit dat ze gespannen zijn. Nee, wel het feit dat het daar 39 graden is in het Spaanse Sevilla waar ze morgen staan. Maroon 5, zo meteen Tom O'Dell komt eraan. Another Love natuurlijk in de remix. En eerst een van de laatste van Sam Veld, Two Hearts.

Nederland. Je bent erbij met Estelle, Kanye West en American Boy. De Amerikaanse boy die nog eerder zei dat hij een bipolaire stoornis had. Het bleek uiteindelijk een vorm van autisme te zijn die hij had. Dus kan er zich mooi achter verschuilen. Wat een plaat, hij zegt. Autisme komt ook met slimmigheid. Heeft hij, anders kun je dit soort dingen niet maken. Daarvoor nog The Root en Sandstorm. Zomer op je radio met vanavond een nieuwe Slam Sunsets. Met onder andere D.O.D. Zometeen ook zomer Aventura na Eruption. One Way Ticket.

0: Things Go. Zometeen meer hits in de mix. Martin Garrix, Dune komt eraan. Montel Jordan en ook een throwback van Daft Punk. Onderweg bij Slam.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
3: I want chicken. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
15: Kippie.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido. Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
20: Ja,
19: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij.

0: de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Houd ze in de pauze.
3: Half twee, hier en daar nog een kleine spatje regen. Ah, dat is echt miser. Vooral heel veel zon, die komt eraan. Mocht je denken, het is toch bewolkt. Nee, er komt echt heel veel zon aan. En dat blijft dan ook een week, een dikke week zo. Alleen maar zon in Nederland. Temperatuur vanmiddag zo'n 24 graden. Maximaal in het zuiden 27 graden. En morgen dus een klap warmer. Dan de langste vertraging A27, Breda-Gorkum. Dus Nieuwerdijk en de Merwedebrug. Ongeluk gebeurt 22 minuten extra. Hits in de mix met zometeen Martin Garrix doen. Eerst Montel Jordan, Do You Remember?

pauze bij Slam. Iedere dag tussen 12 en 2. De beste Slam anthems en de beste throwbacks. Wat dacht je van deze? Die was je vergeten, toch? Alicia Rich, Chainsmokers, Alone Again. Daarvoor nog Doing It Hand in Hand. Zometeen de trackie waar je bijna, ik zeg vooral bijna, Birkenstocks bij zou dragen. Ninetoes komen eraan. Finder, ook Daft Punk komt eraan. Around the World. Eerste guy, die staat over 10 dagen op Tomorrowland. Aftellen geblazen. Lost Frequencies. Dit is The Feeling bij Slam.

in de pauze. De louder versie van de Black Eyed Peas, Pump It Louder van Chesto. De man die tegenwoordig blind zijn weg kan vinden om de casino-machines heen om bij een restaurant te komen in Las Vegas. Hij heeft er veel opgetreden de afgelopen maanden. Maar ja, goed, hij heeft niet echt te gaan zitten achter zo'n machine om geld te verdienen, maar dat doet hij wel namelijk. Daarvoor nog die zomerplaat van 9000 Finder. Oh, dit is lekker, hij zegt de killer zometeen. Mr. Brightside komt eraan in de remix. Eerst

0: coming up.
1: En wij gaan keihard door met Major Lazer, zometeen ook Prospa. En Martin Garrix. Blijf erbij. Slam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
1: Mm.
2: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloosd. 4 stichtingen deden aangifte omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om verontreiniging te voorkomen. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt justitie. Bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. De brand kostte aan 5 mensen het leven. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. Ook willen NS en ProRail een maximum aan het aantal demonstranten. En die mogen niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroepen hoorbaar blijven. En Oranje ligt al uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben het wel geflikt. Ze zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Ze versloegen de Franse robotclub Toulon met klinkende cijfers 14-2, schrijft Omroep Brabant. De robots lopen niet, maar rijden en schieten mechanisch. Dan nu het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken komt de zon door de bewolking heen. Het is 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En dit was het nieuws op Slam.
10: Dankjewel, Daan Laankamp. Dan even kijken naar de 3 langste vertragingen van dit moment. De A7, daar is richting Bremen vanaf Westerbroek grenscontrole. Op de A12 is dat ook het geval. En de A27 nog Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug. Ongeluk gebeurt, een kwartier extra.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
17: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
18: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel-Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel €20 korting.
22: Elke maand weer.

0: Hé, hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Slam. Thomas van Empelen.
3: Och, voor die heerlijke woensdag. Zometeen als je mij vraagt de beste track van David Guetta. Ooit Prospa komt eraan. Clooney, Free Your Mind. Eerst Meentje Lezer en

Dit is een radiozender met de meeste energie tijdens je werkdag. Jorda Prosper, Clooney, Free Your Mind. Daarvoor nog Major Lazer, DJ Snake en Linan. De Grand Slam komt eraan. De nieuwste van de opposites na 13 jaar zijn ze terug met nieuwe muziek. Feestje op mijn graf komt eraan. Eerst, als je bijvraagt, de beste track van Guetta ooit. En ook een van zijn eerste. En hoe zag zijn leven eruit toen deze track uitkwam? Nou, hij woonde vooral in Parijs. Nog mega helemaal invested in het nachtleven daar. Had hij jarenlang clubs gerund en promotieavonden georganiseerd. Voordat hij helemaal de muziek inging, was nog samen met zijn vrouw, die ook uiteindelijk nog een club had op Ibiza, een restaurantclub.

Martin Garrix, Jackson Told You So. Vanwege de nieuwe single van Martin Garrix is hij flink lopen toeren door Amerika. Veel media langs geweest, radiozenders ook. En die stellen natuurlijk allemaal goede vragen daar aan de andere kant van de oceaan. Onder andere, wat is de dream collab voor Martin Garrix? Daar moest hij even over nadenken. Goeie vraag. Het antwoord is erg ingewikkeld. Namelijk, ze zijn niet meer bij elkaar. Ze maken ook geen muziek meer. Maar de dream samenwerking voor Martin Garrix, dat zou Daft Punk zijn. En ja, heel eerlijk, dat is een moeilijker telefoontje dan met een Gen Z'er met belangst. Maar je kan het altijd proberen. En over belangst gesproken, Mabel, don't call me up.

0: Ah, goede track dit, deze. Van het grote talent B.B. Rexha met een beetje Guetta samen. Sad Girls. Wereldwijd een hit, dus het zal niet aan de Buma Stemra liggen dat ze treurig is. De auteursrechten die ze binnenharkt. Stel meteen die grote zomerhit Idali, Ronnie Flex, Popular. Ook een Fadeless komt eraan, een throwback. En Yugel komt eraan.
1: Slam, doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie!
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
13: Ja,
12: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
10: Prijsvrij vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
16: mama,
15: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
19: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
20: Denk het wel.

0: Ondernemers.
1: Handig.
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Iets over 2:30, weer online weerbericht voor je. Goed nieuws over je zonnestroom. Er komt namelijk een zon aan, mocht het nu nog bewolkt zijn. Op de meeste plekken wel zonnig. Het is bijna overal 24 graden. In het zuiden zo'n 27 graden. En morgen nog zonniger en warmer dan vandaag. En dan is het donderdag en dan gaat de echte zomer beginnen. Eind deze week al tropisch in Nederland. Dat is 30 plus. En dan even kijken naar de 3 langste vertragingen. Dat zijn er... Ik wilde zeggen 3, maar dat is logisch. Vanaf 18 minuten. Dit is de A2 Den Bosch-Utrecht voor de MP-brug. Daar 18 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg 22. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug. Daar is de oprit dicht. 21 minuten extra over je reis.
4: Thomas van Empelen.
3: God is een DJ. Dan is naar een optreden gaan, naar de kerk gaan eigenlijk. Veedelen zo meteen.

0: waar dit soort muziek wordt gedraaid. Want volgens mij komen er heel veel mooie vrouwen op af, namelijk.
1: Thomas van Empelen.
0: Idali, Ronnie Flex, Frenna en populair bij Slam. Ik heb ooit gewerkt bij een andere radiozender, 3,5 jaar geleden, 100% NL. Die zitten hier dus naast de Slam-studio, zit 100% NL. Als je heel zachtjes luistert, dan hoor je Jan Smit door de muur heen komen. Nee, net niet, nou, bijna. En ze bestaan vandaag trouwens 20 jaar, 100% NL. Gefeliciteerd, ik ben daar mijn carrière ooit begonnen bij de buren. En toen had ik Ronnie Flex ook wel eens een keer in de studio. En hij vertelde toen onder andere dat hij zijn naam ging veranderen naar Conti. Ronnie Flex zou gaan heten Ronnie. Dit zei hij ongeveer 4, 3,5 jaar geleden. Heel eerlijk, tot de dag van vandaag is er eigenlijk niks van gekomen. Hij ging toen een album uitbrengen, toen zou zijn naam Ronnie worden. En op zich goed nieuws, weet je wel. Want ook met een zangeres als Maan, Maan de Steenwinkel, claim je de naam Maan gewoon heel erg. Dus als jij een vriendinnetje hebt wat Maan heet, van hoe gaat het met Maan? Dan denk je altijd van, ja, is het de zangeres of is dat vriendinnetje? Dat weet je niet meer. Hetzelfde als Jan Smit bijvoorbeeld alleen Jan was geweest. Best wel kut, want iedere Jan in Nederland was dan meteen die zanger geweest. In dit geval goed nieuws voor alle Ronnie's, namelijk Ronnie Flex blijft gewoon lekker Ronnie heten. Hey, dat is mooi nieuws. Zo meteen op je radio, hit van Justin Bieber, Sorry komt eraan. Eerst Nathan dan, nu al toeter voor de woensdag, 21 Reasons.

laatste van Alesso, One Republic en In Your Eyes bij Slam. En het feestje gaat door ook vanavond. Namelijk iedere avond vanaf 8 uur 's avonds hebben wij de Slam Sunsets. En het wordt weer mooi weer, dus zet je radio aan voor de allerbeste beats richting het Sunsettertje. Met morgen tussen 8 en 10 hebben we Luc van Dijk en D.O.D. Dat wordt waanzinnig. En vanavond zit ik op de zender met de MK vanaf 8 en vanaf 9. Miss Melera een uur lang bij Slam. Hoe vet is dat? Slam Sunsets vanavond vanaf 8 uur. Nu op je radio Last Frequencies, Temper 2.

Lost Frequencies, The Temper Trap en Sweet Disposition, A Moment of Love. Waarschijnlijk gaan andere media je ook nog wel over schrijven. Maar mocht je nog langs een tankstation komen, dan tank hem vol de auto. Mocht je benzine of diesel doen, want Iran gaat niet goed daar. Dus waarschijnlijk wordt alles weer geblokkeerd, et cetera. Dus gooi je auto vol nu het nog kan, zonder paniek te veroorzaken. Over paniek gesproken, we worden genaaid met zonnebrand. Hoe dat zit hoor je zo meteen bij Slam. En deze drie komen eraan. Slam, coming up.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
2: Kippie.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. In het zuiden van Duitsland is een schietpartij geweest op een middelbare school. Zeker 4 mensen zouden daarbij zwaar gewond zijn geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Of het een leerling is en waarom er is geschoten is niet bekend. De school staat in een kleine stad bij München. De internationale scheepvaartorganisatie vindt de nieuwe aanvallen op Iran roekeloos. Er zitten nog steeds duizenden zeelui vast in de Perzische Golf en die zijn volgens de organisatie nu opnieuw in gevaar met alle stress die daarbij hoort. Gisteren werd een tanker geraakt met een raket en die staat nog steeds in brand. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen begonnen aan haar campagne om president te worden. Ze bezocht een gemeente waar een partijgenoot burgemeester is en kreeg veel reacties op straat. Sommigen juichten haar toe, anderen riepen dat ze naar de gevangenis moest. Le Pen werd gisteren veroordeeld voor fraude. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt. In de middag is het zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het nieuws op Slam.
9: Dankjewel. 3 uur situatie op de weg. Het begint al wat drukker te worden. 120 kilometer. Dit zijn de 3 langste. We beginnen met de A2 in Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug. Daar 3 kwartier extra. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. Ongeluk 17 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Vanaf Prins Alexander richting Nieuwekerk aan de IJssel. Naar 18 minuten extra.
10: Hey.
11: Hey liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
14: Oh yeah.
13: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer. Leerzaam voor kinderen. Rustgevend. Stressverminderend. En slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
7: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Thomas van Empelen.
9: Ja, we worden genaaid met zonnebrand. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ook wel een stukje Darwin trouwens dat erbij komt kijken. Topic Baggage. Eerst zomerplaats Sash en Ecuador. Boost your summer.

is lekker. Pitbull, Neo, Afrojack, Neyer en Give Me Everything. Dan, ja, dit vind ik toch echt wel een heel goed verhaal trouwens. Ja. Ja, laten we eerlijk zijn, die Fransen die staan eigenlijk bij het minste of geringste weer in een geel hesje op de snelweg te blokkeren, te protesteren. Die Fransen die gaan bij het minste of geringste weer overal voor liggen. Maar ze doen wel mooie dingen voor de inwoners van Frankrijk. Zo is er nu de Franse Consumentenbond geweest. En die hebben dus gewoon gekeken naar goedkope zonnebrandcremes. Maar echt het goedkoopste van het goedkoopste. En wat voor een troep koop je dan? Dus die Franse Consumentenbond die zijn aan de slag gegaan. Zonnebrandcreme checken. Die zijn dus 10 flesjes gaan bestellen bij Shein, AliExpress en Temu. Nou, die werden bezorgd. En wat bleek? Van de 10 bleken er 4 gewoon helemaal geen bescherming te geven tegen de zon. En andere flesjes, daar zat dan veel minder bescherming in dan op de verpakking stond. Bijvoorbeeld sommige die kwamen niet verder dan SPF 2. Terwijl 30 echt wel een beetje het minimaal is wat je op je gezicht moet smeren als je op het strand gaat liggen. En bij andere 3 flesjes, daar werkte dan de zonnebrand wel. Maar zaten er allemaal stoffen in die ervoor zorgen dat je hormoonhuishouding wordt verstoord. Met onder andere je schildklier en ook oestrogeen in je lichaam. Dus mocht je opeens denken deze zomer van, god, word ik nou zo dik van de McDonald's? Krijg ik daar tieten van? Zou het ook zomaar kunnen zijn dat het misschien wel je zonnebrand is. Tenminste, als je die koopt bij de Shein, AliExpress en Temu. En dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, ja, Darwin erbij halen is misschien wat heftig. Maar als jij je zonnebrand gaat kopen op Temu, dan vraag je wel een beetje om problemen, toch? Ook heel even eerlijk. Maar onthoud dus, Shein, AliExpress, Temu, koop daar dus geen zonnebrand. Dat kostte ongeveer 1,5 euro. En trouwens wel leuk, en op zich misschien een beetje biased vanuit het Franse idee. Want daar komt deze winkel ook vandaan. Maar ze hebben namelijk ook onderzocht dat de beste zonnebrandcreme is. En dat is die van het Decathlon met SPF 30. Die kostte 13 euro. Maar goed, ik zei het al, het is een Frans onderzoek. Decathlon is Frans, dus misschien een beetje biased. Slam. Mix math.

0: inderdaad One Question bij Slam. Zometeen muziek van De Bouza komt eraan, die zomerplaat Rihanna. En ook goed nieuws voor Armin van Buuren.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
13: adios,
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie!
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Chicken. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja. Van de Belastingdienst.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten

0: kersttomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Het is iets over 3:30 weer online weerbericht voor je. Op steeds meer plekken zon en het is zo rond de 25 graden. Morgen eerst wat bewolking, daarna wordt het lekker zonnig. En zo'n 24 tot in het zuiden zelfs 28 graden. En zijn we er klaar voor, wat namelijk een dikke week zomerweer in Nederland. Dan even kijken naar de wegen. Het is woensdag redelijk rustig vaak. Toch wel 210 kilometer op dit moment. Dit zijn de vertragingen vanaf 20 minuten. Beginnen met de A2 Maarsen-Den Bosch voor Vianen 25. De verbindingsweg is dicht. De A2 altijd druk. Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel daar 20. En de A12 Lunette de richting Den Haag. Dus Nieuwegein en Harmelen over de parallelbaan daar 22 minuten extra.
3: Thomas van Empelen.
2: Ja, goed nieuws voor Armin van Buren. Dat is zometeen de nieuwste Skrillex komt eraan. De eerste zomerplaat, de Bauza Magnetic bij Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani, Silence. Music. Skrillex and Fade, Not You Without You,

0: mooi dit. Skrillex, Fight and Notch Without You op de woensdagmiddag van Slam Thomas hier. En ik zei al, goed nieuws voor Armin van Buuren, maar eigenlijk goed nieuws voor jou. Hij komt namelijk overmorgen met nieuwe muziek. Het heeft te maken met Depeche Mode. Luister maar.
1: Hey guys, do you know that song that goes like... All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Very happy to say I reworked it with my good friend Silver Panda from Brazil. And we're going to release it this Friday.
0: Oh, dikke beuker. Vrijdag dus uit. Nieuwe single van Armin van Buuren. Zometeen een single die echt te maken heeft met B&B voor liefde. Eerst een oudje van Armin. Dream a little.

doet me alle denken aan Walter uit B&B van Liefde, die lekker spiriwiri ook aan het dansen was met zijn liefjes. Agnes, verlies me bij Slim. En over B&B van Liefde gesproken, nog anderhalve week, dan begint het nieuwe seizoen. Vanaf 20 juli, 8 weken lang, iedere dag, maandag tot en met donderdag, een nieuwe aflevering op RTL 4. Eens kijken of mensen nog een beetje de liefde kunnen vinden. Zo meteen op je radio, Swedish House Mafia, eerst Frankie Bizzardo.

0: gevoel, emotie, beetje donkbaar en donker en zeer dansbaar. Swedish House Mafia en Wait So Long hier bij Slam. Een nieuwe editie komt eraan van de zin in je werk. Oftewel, wat zeg jij wel 100 keer per dag? Zonder te verklappen welk werk je doet. Bijzondere editie zometeen. En stuur vooral zelf ook in, wat zeg jij wel 100 keer per dag? Zonder meteen te verklappen welk werk je doet. Laat het weten in de app van Slam. En ook zometeen, namelijk ze hebben onderzoek gedaan bij 100-jarigen. Mensen die 100 plus zijn, dus oftewel hoe word je oud. En ze blijken allemaal één ding te hebben. Allemaal. Wat het is, je hoort het zo. Slam. Coming up. En deze drie komen eraan. Shakira zometeen, DJ Jurgen. En Marshmello.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas. 20% korting op sierbestrating, grind en split.
14: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
15: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, jong ondernemer, klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. President Trump heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij, we gaan ze vanavond waarschijnlijk hard raken. Eerder zei hij al dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Afgelopen nacht viel Amerika Iran ook al aan en Iran schoot op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Duitsland is een jongen van 16 opgepakt voor een aanval op een middelbare school bij München. Het is niet duidelijk of hij dat deed met een mes of een vuurwapen. Zeker 2 meisjes zijn zwaar gewond geraakt. Het zijn leerlingen van de school. De andere scholieren zijn in veiligheid gebracht. De man die op nieuwjaarsdag 2 tieners zou hebben doodgeschoten in Amsterdam moet naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt hij een tijdje geobserveerd. De doden waren jongens van 16 en 18. Ze woonden in een AZC en zouden slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber. Rotterdam bindt de strijd aan met verkeers-ASO's. Ze kunnen op 4 plaatsen in de stad betrapt worden als ze te hard rijden en dan komt hun kenteken op een elektronisch bord. Rotterdam hoopt dat ze zich zo bewust worden van hun gedrag en er uiteindelijk mee stoppen. Het gaat om een proef die later misschien wordt uitgebreid. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het nieuws op Slam.
9: Wat een dom idee in Rotterdam. Wat een ontzettend dom idee. Wie bedenkt dit? Dus als je dan een verkeers-ASO bent, komt je kenteken op een digitaal bord te staan. Who cares? Ik weet nog niet wat het kenteken van mijn buurman is of van mijn baas hier. Dit maakt mij niet uit. Zie ik mijn eigen kenteken daar staan? Denk, nou ja, lachen, knipoog. Als je een verkeers-ASO bent in Rotterdam, komt je kenteken te staan op een bord. Oké, nou, nobody cares. Nee, dat gaat echt niet helpen. Dit zijn de 3 langste vertragingen van dit moment. 300 kilometer. Dit zijn ze vanaf een half uur. Het is druk op de weg. A2, Sint-Michiels-Gestel richting knooppunt Empel. Voor de MP-brug daar een half uur extra. A15, Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum 40. En de A58, Breda-Tilburg. Voor Tilburg-Reeshof is het ouderwets lekker druk. Een half uurtje extra.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Slam. Thomas van Empelen.
9: Ah, leuke nieuwe editie van De Zin in Je Werk staat klaar. We gaan weer een beroep proberen te raden. En zometeen, wat moet je doen om 100 te kunnen...

ik moet nog steeds wel lachen over dat bericht wat ze in Rotterdam gaan doen. Die automobilisten die dus ASO's zijn, die worden dus beboet. Maar die komt ook dan hun kenteken op een heel groot bord te staan in de stad. Meerdere borden. En daar komt hun kenteken op te staan als straf of zo. Wat natuurlijk niet werkt, want nobody cares about je kenteken. Ik zou op dit moment 12GPXZ... Ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Nog steeds niet, na een jaar tijd trouwens. Dus nobody cares. Ik moest wel lachen om een reactie in de app. Mark die zegt... Ik hoop dat ze heel veel borden hebben in Rotterdam. Die staan zo vol met al die mensen die daar rijden. Ja, dat klopt inderdaad wel. Hey, dan nieuws over 100 plus worden. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar dit is echt serieus. Mijn grootste angst is doodgaan. Dat vind ik het engste wat er is. Dat dit ooit een keer ophoudt. Al dit leuks, deze speeltuin van het leven. Toch gaat het ooit gebeuren. En oud worden is belangrijk. En ze hebben natuurlijk vaak onderzocht, hè, met die blue zones in Italië, Sardinië, waar mensen heel vaak heel oud worden, 100 plus. Wat doen mensen dan? Hè? Gezond eten, olijfolie, vis. Ja. Voldoende bewegen is belangrijk. Trainers die ze heel vaak in Italië hebben, binnensteden, omhoog naar beneden lopen. Dat is belangrijk. Maar ze hebben ook eens een keer nu gedacht, wetenschappers, weet je wat, we gaan het psychologisch onderzoeken. En wat bleek, één eigenschap zorgt ervoor dat je gigantisch oud kan worden. En dat is openheid. Dus nieuwsgierige mensen worden ouder. Alsof je open staat voor nieuwe ervaringen. Denkt van, hey, weet je wat, zullen we het gewoon eens een keer links doen in plaats van rechts?

mocht je denken, hé, ik herken me hierin. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je best wel oud wordt. En mocht je denken, god, wat ben ik een gesloten boek. Ja, dan word je geen 100. We hebben bij deze even besloten. Zo meteen, nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Oftewel, wat zeg jij wel 100 keer op je werk? Zonder te verklappen wat je doet. Bijvoorbeeld, ik zeg heel vaak goedemiddag. Dat is wat ik heel vaak zeg, wel echt 100 keer per dag. Maar wat zeg jij heel vaak? Laat het weten in de WhatsApp van Slam. Ik ben benieuwd, Bruno Mars komt eraan. Die laatste van Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Nou, deze throwback van Alice DJ, Better Off Alone.

Bruno Mars. Want er waren veel mensen bij die optreden en zij zegt van, oh my god. Het Anderson Paak, I Just Might, hoorde je bij Slam. Goed, ze hebben niet samen die plaat gemaakt, maar ze deden wel samen een optreden. In Amsterdam. En veel mensen waren erbij. En daarom zat ik te denken, is het niet een idee? En ik heb jezelf ook vaak schuldig aan gemaakt. Maar dat we een soort van filter op Insta kunnen instellen. Dat je dus kan instellen of je zin hebt in het kijken naar optredens waar mensen bij waren of niet. Dat je die gewoon in één keer kan skippen. Zit je weer te kijken naar een optreden dat je denkt, ja, yeah, hier had ik bij willen zijn. Maar dit filmpje geeft mij niet dezelfde ervaring. Zometeen, nieuwe editie van de Zin in je Werk. We doen dat met een mystery guest. Dat zometeen na deze...

0: Head, shoulders, knees en toes. Het is een tijd voor...
1: Zin in je werk.
0: Woensdag editie van de Zin in je werk. Oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag? Zonder te verklappen meteen wat je doet. En aan de lijn hebben wij... de mystery guest.
2: Hey.
0: Want jouw naam zou namelijk al te veel weggeven hierbij, Slam.
2: Dat kan je. Je kan namen googlen ook. Dus
0: ja,
2: dat is niet handig.
0: Precies, dat is niet handig inderdaad. Ja, want heel vaak hebben we Slam-luisteraars aan de telefoon. Dan gaan we dus een beroep raden. Nou, jij luistert zelf ook, Slam, heb ik gehoord.
2: Zeker. Ja.
0: En we gaan jouw beroep proberen te raden. Ja, ik weet het al. Maar goed, vooral de Slam-luisteraar. Dus even heel kort, dus niet je naam, maar wat ben je aan het doen op dit moment?
2: Op dit moment loop ik in het bos.
0: Wat doe je
2: dus
0: daar?
2: Dat is, speurtocht? Ja, kinderen uitlaten, dus dat moet ook gebeuren.
0: Aan een lijntje ook? Of,
2: Aan een lijntje, zeker, ja. Ik hang met jou aan de lijn en ik hang met mijn kinderen aan de lijn. Dus,
0: Wat goed. Nou goed, ik hou je niet te lang aan de lijn dan inderdaad. Vertel, wat zeg jij 100 keer op een dag zonder te verklappen wat je doet?
2: Wat ik 100 keer zeg op een dag is in 3, 2, 1, go.
0: Ja, mensen zouden jou dus kunnen kennen. Onze mystery deelnemer aan de Zin in je werk... 3, 2, 1, go, zeg jij dus heel vaak. Ja, ik weet het, dus ik mag niet meeraden. Heb je nog een hint?
2: Een hint? Ja, maar ik wil niet te veel weggeven.
0: Nee.
2: De enige hint die ik kan verklappen... is dat dat ook wel echt een van de weinige zinnen is die ik zeg.
0: Een van de weinige zinnen die je zegt. Nog even één keer. Wat zeg je dus 100 keer per dag?
2: In 3, 2, 1, go.
0: Wat doet deze dame voor een werk? Je mag raden in de WhatsApp van Slam. Ik zou het knap vinden als mensen het weten. 3, 2, 1, go.
2: Go.
0: Hey, tot zo.
2: Tot zo, hoi.
1: Slam, doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon... alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen... tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: iWish. Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
18: Geeft ruimte.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
19: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
19: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
19: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
20: Als je Vodafone Mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer

0: Voor wie kom jij in actie?
1: Kijk op kwf.nl/voor wie.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Iets over 4:30, weer online weerbericht voor je op steeds meer plekken. Zon en ook ja, wij gaan ook allemaal de zon zien. Jij ook, ik ook. En dan wordt het zonnig vanavond. Morgen dan eerst bewolkt, dan in de middag opnieuw zonnig. Met zo'n 24 graden. En in het zuiden kan het zelfs 28 graden worden. En het wordt alleen maar warmer en warmer deze week. Dan even kijken naar de wegen. Het is erg druk, 432 kilometer. Dit zijn de drie langste. Beginnen met de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Ongeluk gebeurt vanaf Roelofarendsveen. Daar 34 minuten de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum 33. En de A16 Ridderkerk-Gebrechtseplein over de hoofdrijbaan daar een half uur extra.
7: Thomas van Empelen.
6: Onze mystery guest zegt niet heel veel, maar ze zegt wel 3, 2, 1, go. En je zou er kunnen kennen. Raad mee wat ze doet.

0: Slam Sunset vanaf 8.
1: Zin in je werk.
0: Nou, de ontknoping van de zin in je werk. Ik heb niet eens gevraagd hoe oud je bent eigenlijk.
2: Hey, 33 ben ik.
0: 33, waar kom je vandaan?
2: Haarlem, regio Haarlem.
0: Regio Haarlem. En ja, iedereen die Slam luistert heeft jou wel eens gehoord in een bepaalde zin. Die hint kunnen we ook nog wel even geven. De hint was, jij zegt eigenlijk heel weinig, maar dit zeg je wel. En dan is de zin in jouw werk...
2: In 3, 2, 1, go.
0: Oké, we gaan even naar wat er binnen is gekomen. Onder andere Joyce, die denkt pasfotograaf.
2: Ja, die had ik niet verwacht. Maar ja, nee, het klopt niet, maar...
0: Jet en Josje, die denken dat jij bij een kartbaan werkt.
2: Oeh, nee, ook niet, helaas.
0: Ricardo, quizmaster.
2: Ook niet, helaas. Laat me wel lukkelijk.
0: Niels, die denkt het volgende. Laten we even luisteren.
3: Yo, Thomas. Ja, dit is wel echt een lastige. Het kan van alles zijn, maar ik denk eerlijk gezegd dat deze beste dame in Escape Room werkt. En dat ze daar een medewerker van is en al die mensen erin begeleidt. Maar ja, we gaan het zien.
0: Dan zouden we toch jou geen mystery guest noemen, zou je zeggen eigenlijk, hè?
2: Dat is wel de ultieme mystery guest. Ja.
0: Dan zegt Toby, ze is aangever in een studio.
2: Oh, kijk, ja. Die komt wel meer in de buurt, hè? Het is wel...
0: Quizmaster, spinning-instructeur, het is allemaal niet goed. Studio komt er dichtbij. Zeg het maar, Mystery Guest, wie ben je?
2: Wie ik ben? Nou, lieve mensen. Ik ben Elaine Thiele en ik ben DJ.
0: Ja.
2: En niet zomaar DJ, denk ik.
0: Hou ze in de pauze, doe je.
2: Ja.
0: En jij zegt, de zin in jouw werk is, wat zeg je wel, 100 keer per dag...
2: In 3, 2, 1, go!
0: Ja, precies. En de rest pakt de MC natuurlijk op bij jou, maar als je op een tour bent.
2: Ja, precies. Ja. Ja, en verder zeg ik dus helemaal niks, want ik druk op heel veel knopjes.
0: Daarom was jij mystery guest inderdaad. Dus nog even één keer, wat zeg je wel 100 keer per dag?
2: In 3, 2, 1, let's go!
0: Boy, dan komt die drop en jij bent...
2: Hou ze in de pauze, Elaine Thiele, yes!
0: Jee, DJ. Elaine, dankjewel voor het meedoen in deze editie van de Mystery Guest in de Zin in je werk. Applaus! En morgen weer op de radio te horen met een nieuwe House in de Pauze vanaf 12. Later!
2: Yo, yeah,

0: Down bij Slam. Ben morgen bij je terug vanaf 1. Ja, schrik er bijna zelf van, zal ik maar. Heerlijk. 4 uur lang morgen weer zenden. En zometeen gaat hij beginnen 3 uur lang de Slam Middag Show. Met tickets voor Loveland Festival. Hoor jij het festivalalarm afgaan? App dan Festival deze kant op in de Slam App. En ga Frankie Wizardo zien. Fatboy Slim, Camel Fat, Max Dean. Allemaal, ben erbij, Joe. Slam. Coming up. Garandeert deze 3 zometeen. BB Rexha, Spiller, 2026 versie en Zermel Larsen. Zo. Heel veel plezier! Slam.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
6: Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
10: Ja,
9: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
11: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
12: Kippie.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwijderen.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben René Postma. De NAVO-top in Ankara was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoot en herhaalde hij dat hij Groenland wil inlijven, maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. Trump praat later nog apart met de Oekraïense president Zelensky en dat gaat onder andere over de Amerikaanse Patriot-raketten. Oekraïne heeft die hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen en Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te maken. Hij zegt dat ze dat in een paar maanden kunnen leren. Het personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over de toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad, die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het expres giftige stoffen heeft uitgestoten en gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. De rechtszaak tegen de radicaal-rechtse Marine Le Pen gaat uiterlijk in april verder, zegt het Franse Hof. In die maand worden ook de presidentsverkiezingen gehouden waar ze aan meedoet. Le Pen werd gisteren voor de tweede keer veroordeeld voor fraude. Omdat ze in cassatie gaat, kan ze campagne voeren zonder enkel band. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst nog bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het nieuws op Slam.
8: René, dankjewel. Het is 5 uur exact. Zometeen een nieuwe Slam middagshow met tickets voor Loveland, dus blijf luisteren. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Op dit moment 107 vertragingen en dit zijn de allerlangste. Begin ik even op de A4 richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Daar 50 minuten. A12 richting Den Haag tussen Lunette en Harmelen, de parallelbaan daar, 40 minuutjes. A12 dan richting Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp, een ongeval daar, 34 minuten. A12 richting Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Door een ongeluk sta je daar flink even vast. 1 uur en 10 minuten maar liefst. A16, laatst in het overzicht, richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan daar, 36 minuten.
9: Flitsen, A1 Amersfoort, 1 Nes, hectometerpaal 40. A1 naar de Amsterdam bij Muiden, 11,1. A9, Haarlem, Alkmaar, Sparendam, 46,5. A10, Diemen, Zeeburg, Tunnel, 11,3. A13, Rijswijk, Rotterdam, 6,9. En de laatste, A28, Assen-Hoogeveen bij Hooghalen, 160,7.
10: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
15: En daarna terrasjes tijd, Bele Spritz.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Patrick, Erik, Jan en Julia.
19: Ja hoor!
20: Daar zijn ze weer, die flikkertjes.
8: Welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. En zometeen mijn grote vriend.
21: Dan de Paal.
8: Naar Bibi Rexha en Fadeless.

0: Yo, jongens van de middagshow. Maak er een fijne uitzending van. Later!
1: Hallo, ik luister dolgraag naar de middagshow op Slam.
2: Hi, Dave hier. Elke dag luister ik naar de middagshow met onze gekke Erik-Jan, Patrick en Julia.
3: Patrick, Erik-Jan en Julia.
4: Woensdagmiddag, 8 juli vandaag. Welkom bij een nieuwe Slam middagshow. Vanmiddag hebben we tickets weggegeven voor Loveland Festival. Vintage Culture, Eric Prydz, het is een mega line-up. Jij kan erbij zijn. Let op het festivalalarm. Ja, ik denk, begin er gelijk maar eventjes over. Er zitten een hoop mensen in de app heel de tijd van, is dat festivalalarm al geweest?
5: Nee.
4: Kan je geruststellen, die gaat nog voorbij komen. Dus,
5: kun je iets meer tippie van de sluier oplichten? Is het voor 7, is het voor 8? Ja. Voor 8 sowieso, denk ik.
4: Voor 8 sowieso, maar het exacte tijdstip weet ik ook nog niet.
5: Oh, spannend.
4: Nee, dus het kan nu gebeuren, weet je wel. Maar het kan ook over een uurtje gebeuren.
5: Oké, lekker.
4: Dus, ik zou zeggen, hou je radio bij Slam als
5: Maar trouwens even bellen.
4: Festival. Wat is er?
5: Goed, ja, anders gaat het zo even mis. Ja. Ik heb even een Henk uit het systeem geplukt. Ben jij een Henk en gaat je telefoon nu over?
6: Met Henk, hallo.
5: Henk, met de jongens en meiden van Slam.
4: Hallo.
6: Yo.
5: Hey, hallo. Luister, ja, sorry dat ik je bel. Ik had even een Henk nodig, want luister je vaak naar het programma?
6: Wel, wel eens.
5: Dan heb je toch dat infantiele AABB nieuwsrappie wat ik zo meteen doe?
6: Oh ja.
5: Daar heb ik jou even voor nodig. Blijf even hangen.
6: Nee.
5: Ik heb jouw input nodig, want anders klopt het rappie niet meer, Henk.
6: Oké.
5: Blijf hangen.
6: Ja, ik blijf hangen.
4: Nou, maar heel benieuwd.

0: Henk, hang je nog?
1: Ja.
0: Oké, blijf hangen. Twee trekjes.
1: Hallo, kan ik... Ben ik nu live?

0: Dit is de Slammiddagshow met Calvin Harris en Ellie Goulding. Henk. Tijd voor de dagrep van Erik Jan met...
1: Henk.
0: Inderdaad.
2: Ja.
1: Hang je nog?
2: Ja.
1: Oké, luister. Ik ga zo met dat rapje beginnen. Op een gegeven moment dan krijg je een soort van cue. De eerste is gewoon Henk en dan moet je gewoon zeggen ja. En op een gegeven moment zeg ik nog een keer wat. En dan moet je gewoon zeggen ja of yo.
2: Oké.
1: Speel wel mee, want anders klopt de shit niet meer wat ik heb geschreven. Ben je er klaar voor?
2: Ja, nee, ik denk dat het wel moeilijk is.
1: Let's go.
0: Nou, ik ben benieuwd. 17:50, tijd voor de dagrap van Erik Jan en Henk.
3: Newsflash. What do you have for me?
4: I got news for you.
3: What?
5: Okay. Goedemiddag.
6: Here we go again.

0: weten wat Charles gisteren had gegeten. Hang je nog?
1: Yo.
0: Ja, onze Henk. Hè. Succes Henk als je vandaag benzine gaat tanken. En ook al heette onze Henk nu Gijs, betaalde hij gewoon dezelfde benzineprijs. Want Trump is kort gezegd boos op het WK, maar ook op Iran, Spanje, Venezuela, Democraten, zijn vrouw Melania Trump. En dat merken wij bij de pomp. Dankjewel Henk.
2: De Slam Middagshow.
3: Wauw. Applaus voor dit theaterstuk. En Henk, dankjewel voor je input.
1: Ja, graag gedaan, hè.
3: Lekker okay. Slam luisteren, hè. Jojo.
1: Ja, ja, middagshow altijd.
3: Heel goed. Geniet ervan. Wat doe je dit leuk. Ja. En weer een Henk blij gemaakt in het leven, zo is het ook. Hey, jongens, ga je deze zomer naar het Italiaanse Como meer? Oh. Dan kun je in het dorp Varenna... Ik weet niet of ik het goed uitspreek, denk het wel. Varenna.
0: Ja, zo moeilijk is het niet. Ja, Varenna.
3: Beter niet in je bikini of met ontbloot bovenlijf door de straten gaan lopen.
0: Oh, wat nu weer?
3: Toeristen die dat toch doen, riskeren een boete van 50 tot 200 euro.
0: Ik krijg er ook wel jeuk van, moet ik heel eerlijk zeggen. Als je ergens zit, lekker zit te lunchen of zit te eten... en er komt dan zo'n buikschuiver, zo'n walrus met zo'n speedootje aan.
3: Die je te heet vindt en denkt, ik trek mijn shirt uit.
0: Het is iets
3: niet. Kijk, als je 4 dagen in de week in de sportschool staat... en je hebt een prachtig bovenlichaam, dan snap ik dat je het wil showen.
4: Maar dat is net hetzelfde als op festivals. Waarom moeten mannen altijd hun shirt uitdoen?
3: Ja, dat weet ik niet zo goed.
0: Als je getraind hebt...
4: Nee, dat is toch heel raar?
0: Ja, maar dat is alfagedrag, schat.
3: Beetje alfagedrag. Ja.
0: Beetje als een orangutan op die borst kloppen.
4: Maar dus ook als je in Italië bent, dan is het ook al vaak...
3: Ja, als het daar 35 graden is, dan snap ik dat je het liefst zo min mogelijk aan hebt. Maar ik vind dat de grens ligt gewoon een beetje bij de rand van het strand.
0: Juist.
3: Kijk, als je dan het strand afloopt en je gaat een restaurantje in, trek even een shirt aan.
0: Boulevardje mag ook nog pakken.
3: Boulevardje kan nog.
0: Maar zodra je, laten we zeggen, die geasfalteerde weg overgaat naar boulevard stukje nummer 2, waar ook de winkeltjes zijn, dan vind ik, dan moet je echt wel gewoon een shirtje in de broekje aan.
3: Ja, de maatregel is bedoeld omdat de overlast van massatoerisme te beperken. Ze zijn klaar daarmee in Varenna met ontblote bovenlijven. Ongeveer 650 mensen wonen daar. En ze willen het dorpje beschermen, al zeggen ze het zelf. Dus
0: respect.
3: Hebben jullie wel eens een boete gehad op vakantie?
4: Ja.
3: Waarvoor?
4: 2 keer zelfs.
3: 2 keer?
4: Ja, altijd met het openbaar vervoer.
3: Wat dan? Geen ticket gekocht?
4: Ja, dan heb je wel een ticket gekocht. Maar dan heb je weer niet...
0: Oh, de verkeerde.
4: Weer verkeerde of
3: voor
4: zoiets.
3: Voor een dag later.
4: Ja, precies. Ja. Weer zoiets. Nou, daar heb ik altijd weer een boete voor gehad. 2 keer zelfs, ja.
3: Erik-Jan?
0: Ja, we hadden ooit een keer een omgebouwde Mercedes-bus. Die hadden we omgebouwd tot campertje. En toen waren we naar Blenes gereden. En op een gegeven moment reed ik, maar ik had geen rijbewijs. Toen hadden we geparkeerd bij een winkeltje. En toen wilde ik wegrijden, maar dat winkeltje had zo'n hangpui.
3: Ja.
0: En wat ik was vergeten is dat er op die bus zat ook nog zo'n bagagerek. En toen heb ik die hele pui ervan afgerukt tijdens het wegrijden.
3: Oh nee.
0: Maar ik raakte zo'n paniek omdat ik geen rijbewijs had. Toen zijn we heel hard weggereden. En dat, ja, goed, dat duurde 4 uur en toen werden we alsnog van de weg geplukt. Dus daar hebben we een boete aan overgehouden.
3: En wat kostte dat?
0: Het was ergens rond 2000.
3: Oh, 2000?
0: 2000, ja.
3: Omdat je en iets gesloopt hebt en geen rijbewijs.
0: Ik heb geen idee, maar ik spreek Spaans, dus... dat was de boete.
3: Holy shit. Ja, ik heb een keer, toen hadden we met 6 gasten een busje gehuurd. En ja, we waren jong en dit was in de tijd voor Flitsmeister. Dat is een belangrijk detail. En we waren onderweg naar huis. We zaten boven in Luxemburg, bijna België, weet je wel. En op een gegeven moment, ja, het begon een beetje nacht te worden. We dachten, ja, we willen doorjanken naar huis, hoor. Toen zeiden we tegen elkaar, weet je wat, we gaan planken vanaf nu. Gewoon 150, 160. Niet heel verantwoord, hoor. Maar we splitten de boetes gewoon. Nou, toen kwamen we thuis. Toen zijn we inderdaad een paar keer geflitst. Maar dat waren niet 2 boetes. We hadden 8 boetes binnen.
0: Hoppakee.
3: 8 boetes. Ja, 8? Honderden euro's.
4: Oh.
3: Ja, maar goed. Uiteindelijk als je splits met 6 man is het te betalen natuurlijk, maar...
0: Split is Kroatië,
3: ja. Maar nu hebben we het over een boete. Oh, laten we deze even opgooien. Ik ben benieuwd naar onze luisteraar. Heb jij ooit een boete gekregen op vakantie? En zo ja, waarvoor? Dus heb je ooit een boete gekregen op vakantie? Zo ja, waarvoor? Laat het even weten via de sluit.

0: Terechte Grand Slam van deze week toch? De nieuwe van de Opposites, ze zijn weer terug. Het heeft een paar jaar geduurd, maar ze klinken als nooit tevoren. Feestje op mijn graf, de Grand Slam dus van deze week. Bijna 5:30, je luistert de Slammiddagshow met Patrick, Erik-Jan en Julia.
1: Hoi.
2: Hallo.
1: Hoi.
2: Hoi.
0: En we vragen ons vandaag af, heb jij ooit een boete gekregen op vakantie? Dus heb je ooit een boete gekregen op vakantie? Ook wel benieuwd naar de reden natuurlijk. Spreek het even in via de Slam-app. Rechtsbovenin, tekstballonnetje. Waarom heb je ooit een boete gekregen op vakantie? Gaan we zo eens even kijken hoe crimineel onze luisteraars zijn. En deze Prospa staat klaar op de line-up vandaag. Free your mind, hoor je zo.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
4: Mix Marathon.
3: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20...

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: producten. Lidl.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.

0: heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Goedemiddag, dit is Slam en je weer update door Weer Online. Steeds meer zon, rond de 25 graden toch nog vandaag. Vannacht is het bewolkt en 14. Morgen begint ook bewolkt. In de middag is het zonnig en dan is het 22 tot 28 graden.
4: Oh, lekker.
3: Ja, lekker hoor. Slem verkeer dan door Flitsmeister. 105 vertragingen, 436 kilometer in Nederland. En dit zijn de langste. A2 richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel, 30 minuten. A4 richting Den Haag tussen Roelevaar en Sveen en Leidschendam, 50 minuten daar. De A12 richting Den Haag tussen Gouwen en Zoetermeer Centrum, 55 minuten. A12 richting Arnhem tussen Maanderbroek en Oosterbeek. Ongeluk kost je 1,5 uur daar, sterkte. En de A16 richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein. Hoofdrijbaan daar, ook daar ga je de middagshow mashup nog meepakken. 3 kwartier. Er wordt heel veel geflitst in Nederland. Mijn advies zou zijn, let een beetje op je snelheid en check ze allemaal in de app van Flitsmeister. Het is 5:30 geweest. René die praat ons bij, de headlines van het ANP.
5: Goedemiddag.
4: Hoi, hoi.
5: De NAVO-landen zijn echt wel eensgezind en het zal binnenkort aan de buitenkant zichtbaar worden, zegt premier Jetten. Voor de NAVO-top haalde president Trump nog uit naar de bondgenoten, maar binnenskamers hebben wij een goed gesprek gehad, zei Jetten. In Apeldoorn was gisteravond brand in een asielopvang en zeker 10 bewoners kunnen voorlopig niet terug. Het opknappen van hun kamers gaat zeker 2 maanden duren. De brand is niet aangestoken, hij begon bij een fatbike. Venezolanen in Nederland zijn een inzamelingsactie begonnen voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. Ze roepen iedereen op om bijvoorbeeld babyvoeding, shampoo en zeep te doneren. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
3: Dankjewel René. Als je deze zomer naar het Italiaanse Como-meer gaat, hou je shirt aan, want in het dorp Varenna krijg je een boete van 50 tot €200... als je daar met een ontbloot bovenlichaam door het dorp bonjourt. We vroegen ons af vandaag, we vragen ons af, heb jij ooit een boete gekregen op vakantie? Zo ja, waarvoor? Er komen heel veel boetes binnen in de Slam App, tenminste. Geen boetes voor ons, maar verhalen van boetes. Dus heb jij ooit een boete gekregen op vakantie? Laat het even weten via de Slam App.
6: Patrick, Erik-Jan en Julia.
3: Rechtsbovenin het tekstballonnetje inspreken is natuurlijk het allerleukste. We gaan er zo even doorheen. Naar Prospa.

0: Middagshow.
1: Patrick, Erik, Jan en Julia.
2: Ja, hoort mensen het echt?
3: Ja hoor.
2: Hoort mensen het echt?
3: Ja.
2: Op de radio?
3: Ja hoor.
2: Niet

0: De Slammiddagshow met een lekkere throwback van Empire of the Sun. Zometeen Cyril Stammelin komt eraan. En die nieuwe van Silva Bampa. On Tonight. Heb je ooit een boete gekregen op vakantie? Zo ja, waarvoor? Ik heb hier een anoniempje, dan moet het wel een goed verhaal zijn.
1: Ja, ik ga mijn naam niet noemen. Maar ik heb een boete gekregen voor harsmokkel. Met iets te veel bij me. Maar niet verder vertellen, hè? Yo.
0: Lekker, jongen. Vooral, je hebt je naar de radio sturen dan, hè? Even kijken, Mitch.
2: Boete gekregen op vakantie, ja. Twee keer binnen een kwartier en met de 155 op de snelweg in Frankrijk.
0: Zo.
2: Ik was voorbij de hand om Flitsmeister uit te zetten.
0: Ja, dat
2: ik werd helemaal gek van die melding de hele tijd. Ja. Binnen een kwartier, twee stuks. Nou waren ze gelukkig niet zo duur.
0: Maar dan nog.
3: Dan kun je toch ook gewoon langzamer rijden?
0: Ja, dat kun je ook doen, hè?
4: Ja, ja. Maar weet je, op die peage, 3-4 baans. En er rijdt bijna niemand, dan ga je geen 100 rijden.
0: Nee, dan geef je wel een beetje
4: gewoon twee.
0: Inderdaad, wat Jules zegt, oude moraalridder. Ja. Hou je gewoon een beetje aan de snelheid.
4: Ja, sowieso.
0: Je moet natuurlijk niet promoten.
4: En rij sowieso wat je auto aan kan, hè?
0: Ja, zo is het
4: ook. Hoe breder die banden, hoe harder je kan.
0: Je mag best een beetje hoger in die toertjes. En Ricardo?
5: Ja, ik heb in België een keer een bekeur gekregen. Omdat ik tegen de rijrichting ingeparkeerd stond.
0: Ja.
5: Oftewel, ik stond aan de linkerkant van de weg met de neus tegen het verkeer in.
0: Oh.
5: Dat mag dus blijkbaar niet in België.
0: Maar dat wel?
4: Nee, sterker nog, volgens mij kan je dat in Nederland ook pakken.
0: Is
4: als
0: dat
4: je, ja, als je een eenrichtingsweg hebt en ze zie je dat je ingeparkeerd staat met de neus de andere kant op, dus dat je verkeerd erin. Volgens mij krijg je hem dan alsnog.
0: Maar scant zo'n scanauto daar dan ook op? Of moet je dan net een vervelende boa tegenkomen?
3: Zit er iemand in de scanauto?
0: Die let er niet op, hoor. Die rijdt gewoon.
4: Oh nee, schat, die zijn gewoon aan het appen.
0: Die camera's op het dak. Die
3: oh, echt hoor?
0: Ja, nee. Dan
3: weet ik het antwoord
0: een notitieblokje achter het stuur zitten.
3: Ja, ik weet het niet.
0: Nee hoor, dat gebeurt allemaal niet. Nee. Ron die appt ook nog. Ja, boetes op vakantie. De melkkoe van Italië. Traffico Limitata. 9 boetes in 15 tot 20 minuten tijd. Totaalbedrag 1300 euro.
4: Zo, dat is.
0: Is dat een bekende term? Traffico Limitata?
4: Ja, dat is gewoon dat je gelimiteerd moet kachelen.
0: Jeroen!
4: Hey Jeroen, kom eens staan, filo mio. Jij was ook in Italië, of niet?
6: Ja. Maar kom eens staan, Spaans, toch?
3: Ja.
0: Gast.
6: Geen idee waar je nu over hebt.
4: Nee, waar sta je? Kom staan, dat is toch een Italiaans. Maar goed, in ieder geval pizza margherita. Dat vertel eens even.
0: Heb je ooit een boete gekregen op vakantie?
6: Ja, we gingen pizza en margarita eten nog, s'avonds laat, na de warmte. Dus ik denk, nu kan het wel. Dus wij rijden een beetje door die straatjes en bijna spiegelstraf. Een beetje asociale auto mee. En toen kwamen we bij een plein. Ik denk, nou, de parkeerplek genoeg. Ja, dat was een historisch deel van Bartolino. Daar mocht je eigenlijk helemaal niet parkeren. Dus, ja, 115 euro voor 3 uurtjes.
3: Zo.
4: Hè? Dat is een dure uurprijs, ja.
3: Dat maar je dacht niet, goh, dit plein ziet er wel parkeerplaatsachtig uit.
4: Ja, maar je had al zoiets van, goh, wat raar dat ik de enige ben die hier wil parkeren.
6: Ja, een beetje opportunistisch. Ik denk, hé, nou, dat is mijn gelukszak.
0: Oh, dus er stond verder helemaal niemand.
6: Is het verhaal. Ja.
0: Ook een beetje dom hoor, Jeroen.
6: Ja, nee, ik had honger. Het was warm. Ik denk, dit is dichtbij.
0: Ik snap
6: het
0: ook.
6: Ja.
0: Ja, jankt er gewoon lekker neer. Maar dat is een duur parkeerplekje dan geweest. Hoe was de pizza? Was die goed?
6: Ik kan me niet meer goed herinneren, maar ik heb geen slechte gegeten, dus het zal wel goed geweest zijn.
0: In Italië kun je ook geen slechte pizza halen, volgens mij. Dus,
6: Nee, maar in de toeristische gebieden zijn ze wel een beetje van het afraffen, hoor.
4: Ja,
0: is het zo?
4: En je betaalt te veel ook. Oh, Venetië. Ja. 40 euro.
0: Waanzinnig.
4: Voor een Big Mackie.
0: Oh. Dankjewel, Jeroen. Maak er een mooie zomer van, hè?
6: Ja, mooie uitzending.
4: Zo klopt.

0: De beste beats hoor je bij Slam. Er is Cyril, een stammelin. Erik Jan die zegt net heel terecht achter de schermen: hé, dit is toch zo'n coronanummer? Ja. Dus dat deze uit de periode van... Dat klopt, ik heb het even uitgezocht. Net niet, maar voor het gevoel snap ik hem wel. 2023.
1: Ja, toch een bad vibe hangt er omheen. Gek is dat, hè?
0: Heb ik bij Fred Again. Ken je die nog?
2: Ja, We Lost Dancing.
0: Die. We've Lost Dancing. Dat is
2: en
0: een beetje
2: bij,
0: een anthem geworden ook.
2: The Business van Chesto.
0: Oh ja? Was dat, oh, voor mij was dat ja, 21, ja.
1: Rare tijden waren dat.
0: Ja. Ja, maar denk eens na over dat we een avondklok hebben gehad.
1: Ja, maar alles, weet je wel. Maar ook de politie en dat toch het idee dat het hele WRF erachter zat. Weet je, dat gewoon... Ik heb nooit echt kunnen geloven dat het geen complot was.
0: Er zijn op dit moment ook verhoren bezig, hè?
1: Ja, met, daarom. Het wordt gewoon weer opgerakeld, weet je.
0: Frans die moet zitten en zo.
1: Het is gewoon één doofpot.
0: Meneer vindt er weer wat van, hoor. Het is de Slijmiddagshow, de middagshow mashup komt eraan. Zometeen om 6:10.

0: Slammiddagshow, bijna 6 uur. Zometeen. Lekker uit je fles om 6:10.
1: En wat heb je vandaag meegenomen, Patrick?
0: Zometeen in de middagshow mashup. Zal ik even een klein stukje laten horen? Ben ik benieuwd of jullie dan weten wat het is.
1: Oh, ja. Ja,
0: dit draaien we eigenlijk nooit echt bij Slam.
1: Beetje boemetje, weet je.
0: Ja, ja, misschien in de 90s 500.
1: Maar... is 5.
0: Ja!
1: Toch?
0: Ja! 5! Ken je 5 nog?
1: Wauw!
0: 5 heeft ergens moeite mee. Het gaat niet helemaal lekker.
1: Oh.
0: Wat het is, hoor je zo. En ze zitten dus zometeen in de mashup, deze van 5. Ik heb deze nog nooit gedraaid in de middagshow, dus ja, zometeen wel.
1: Vooral als de eerste keer.
0: Zo is het. Zometeen hoor je hem in de middagshow mashup.
1: Doei!
2: Stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Odido.
18: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
20: vakantie!
19: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: 'Smartspeaker' app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedenavond, ik ben René Postma. Het risico van cyberaanvallen wordt groter door AI, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Organisaties moeten nu beginnen om gegevens beter te beschermen. De nepmails om een netwerk binnen te dringen lijken door AI steeds echter en ook zijn de datalekken steeds groter, zoals bij het Centrum voor Kankeronderzoek. Dat de NAVO-top zo goed is afgelopen komt helemaal door topman Mark Rutte, zegt de Duitse bondskanselier Merz. Vooraf was het best spannend, want president Trump had weer allerlei kritiek op de bondgenoten. Maar volgens Merz heeft Rutte de hele boel gladgestreken op een charmante en persoonlijke manier. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn, meldt Omroep West. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug. Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De aardbevingsslachtoffers in Venezuela hebben dringend behoefte aan babyvoeding, luiers, eten in blik en zeep. En daarom is een inzamelingsactie gestart. Die is op poten gezet door Venezolanen in Nederland. Er zijn verschillende steden waar mensen de spullen kunnen inleveren. En ze gaan in het najaar naar Venezuela. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 graden in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel René, middagshow, mashup komt eraan met 5 daarin zometeen. Ook Hugel en Nicki Minaj ga je horen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister, 59 vertragingen. En dit zijn de langste. A12 richting Den Haag tussen Moordrecht en Nooddorp een uur. A12 richting Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn de hoofdrijbaan daar een half uurtje. A12 richting Arnhem tussen Maanderenbroek en Oosterbeek een ongeluk daar, 50 minuten. En de laatste in het overzicht A16 richting Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein de hoofdrijbaan daar, 40 minuten. Flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
0: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
6: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bestel je obu op netlink.nl.
15: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
24: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
15: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
25: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
26: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
1: Ken je de boyband 5 nog? Lang niet gedraaid hier bij Slam, zit zometeen wel in de middagshow. Mashup, ook Nicki Minaj ga je horen naar Hugel.
27: Dat is bijna.

en Starships in de Slam middagshow, waar je later vanmiddag nog kans maakt op tickets voor Loveland Festival. Wil je erbij zijn? Let op het festivalalarm. Komt die voorbij? Dan app je Festival!

0: Het gaat niet goed met de boyband 5. We kennen de boyband 5 nog, toch?
1: Ja, tuurlijk, man.
0: Die waren vooral in de jaren 90 populair. Eind jaren 90. Zijn opgericht in 97. Ze hebben 10 echt grote hits gehad. Maar ik denk in Nederland maar echt 2. Mm. Waar Everybody Got Up misschien wel de grootste van is, toch?
1: Lekker nummer, nog steeds.
0: Everybody Get Up, singing. Die kennen we allemaal, toch?
1: Mm-hmm.
0: Zij komen naar Nederland.
1: Oh, cool.
0: Hun eerste show in 25 jaar dat ze in Nederland staan. Komende vrijdag staat 5, met hun 5 dus ook, in de Ziggo Dome.
1: Oh, dik.
0: Maar het gaat niet zo lekker met de verkoop. Tickets zijn nog steeds niet uitverkocht. En de Amsterdamse Concerthal heeft de bovenste ring zelfs moeten sluiten.
1: Oh, dat is treurig.
0: Ik vind het haast een beetje zielig, want die gasten maken hele leuke boybandmuziek. Dus waarom zouden we daar niet heen willen met z'n allen?
1: Ja, dat is waarschijnlijk toch niet populair.
0: Nee.
1: Daarop aansluitend, dat welke kick, like, als ik ooit een keer een crypto klappen maak, lijkt me super lach om ergens een hele grote tent neer te zetten. En dan Dries Roelvink of Monique Smit uitnodigen. En dat ze dan binnenkomt en dan boek je er voor 2 uur. Maar dat je dan ook met z'n tweeën gaat zitten.
0: Nee.
1: En dat je dan
0: is toch zielig voor zo'n artiest? Dat kun je toch niet doen?
1: Ja, maar dat is toch precies hetzelfde? Het is toch hier, waar staan ze voor te zingen? Voor een mannetje of wat?
0: Nee, ik denk uiteindelijk staat er echt wel een halve Ziggo Dome, hoor. Maar dat is nog steeds meer dan 2 mensen. Dat is toch hartstikke zielig.
1: Oké, okay, nou dan laat ik
2: dat is toch steeds wel de helft van
1: ons luister.
0: Nee, hallo. Oké, okay, maar ik dacht dan, om 5 een beetje te promoten en ze tegemoet te komen.
1: Ja.
0: Ik stop ze even in de mashup vandaag. Nee, het is best een leuke mashup geworden.
1: Oh.
0: En 5 is natuurlijk lekkere boybandmuziek. Ik heb er een goede slamversie van gemaakt, al zeg ik het zelf. Ik heb het gemixt met de Purple Disco Machine.
1: Oh, ja, die voel ik.
0: Toch?
1: Ja,
0: en het werkt eigenlijk verrassend goed. Vooral benieuwd of jullie dat ook vinden natuurlijk. En laat via de Slam app even weten wat je ervan vindt. Zijn we ready, jongens?
1: Yes, sir.
0: Lekker uit je fles.
1: Om 10 over 6. Turn it up. Slam middags.

0: vandaag Purple Disco Machine en 5 in de middagshow mashup.
1: Ik vond hem lekker. Of ik vind hem lekker.
0: Ja, toch? Werkt wel, toch?
1: Hadden zij dat nou 6 maanden geleden gedaan, was die waarschijnlijk meer verkocht.
0: Ja, nou inderdaad. Was er zeker dan misschien een keer uitverkocht, ja. Ja.
1: Ah, ik vind het wel treurig voor ze.
0: Ik vind het ook best wel zielig. Koop je kaarten, komende vrijdagavond. 5 in de Ziggo Dome. Ik bedoel, avondje leuke herinneringen ophalen. Is toch superleuk?
1: Ja, toch lekker met de meiden.
0: Lekker met de meiden, lekker gezellig.
1: De bende van ellende.
0: Leuk, man. Morgen, 6:10, krijg je weer een nieuwe middagshow mashup. Ook Kevin Liddell komt eraan zometeen al. En dit...
2: Slam. Mix Marathon. Track of the Week.
0: Is de Mix Marathon Track of the Week. De nieuwe van Jesse en Chris Lorenzo.

0: Kevin Liddell is een collega van onze jongens. Wist jullie dat?
1: Is dat zeker?
0: Ja, nee, niet hier bij Slam natuurlijk. Maar hij is vroeger is hij radio-dj geweest. Hij werkte toen bij een kleine lokale omroep op St. Vincent. St. Vincent is een heel klein eilandje.
2: Ja, ik wilde net zeggen. Dat...
0: Dus dat is een... daar hadden ze aan één FM-zender genoeg, denk ik. Maar daar deed hij een radioprogramma. En ondertussen was hij ook liedjes aan het maken. Een paar jaar geleden. En toen had hij deze keer uitgebracht. En dit is overigens ook zijn enige liedje ooit.
1: Oké, okay, dus zeg maar, wel bekende One Day Fly.
0: Ja, dus alsof ik zeg maar nu een liedje zou maken en het scoort. En ik zou vertrekken en je ziet me nooit meer.
1: Oh zo, ja, blijer zou je iets maken. Welk eiland was het nou?
0: Saint Vincent. Ja, dat is een van de kleinste eilanden ter wereld. Misschien wel het kleinste eiland ter wereld.
1: Ja. En het zal ook bedreigd zijn natuurlijk door klimaatverandering. Want de zeespiegel stijgt.
0: Het kan maar zo, hè. Ja,
1: zonde.
0: Geen idee, joh. Maar het boeit me ook niet zo. Zometeen gaan we weer beatboxen. Jullie en ik hebben een nieuw liedje meegenomen. En dit is John Summit. Come

0: Houston van John Summit. Zijn met Lavinia, heet Shadows. Hoor je natuurlijk hier bij Slam. Dit is de Slam Middagshow. Bijna 6:30. Zometeen het grote mensennieuws. Je hoort ook waar het vast staat in Nederland op de weg. En we gaan beatboxen. We hebben nieuwe liedjes meegenomen. Splinternieuwe liedjes. Jij mag kiezen welke je wil horen zometeen hier in dit democratisch radioprogramma. Dus pak de Slam-app er vast bij. Deze aankomende zomerhit van Topic. Sorry papi, hoor je ook zo.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja. Van de Belastingdienst.
5: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's. NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
21: Iedereen begrijpt elkaar.
22: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
24: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Vannacht is het bewolkt, 14 graden. Morgen begint ook bewolkt. In de middag is het zonnig en 22 tot 28 graden morgen. Lekker toch? Dat was het weer van Weer Online. Dan Slam Verkeer. Twee vertragingen nog. Tenminste, de langste. A12 richting Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Auto met pech kost je daar 34 minuten. De A16 richting Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan daar 3 kwartier. En de rest vind je in de app van Flitsmeister. Net als de Flitsers op dit moment. Het is 6:30 geweest. Headlines van het ANP die krijgen we van René.
27: René.
28: Goedenavond.
27: Hoi.
28: Organisaties moeten nu beginnen om zich beter te beschermen tegen cyberaanvallen, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Door AI wordt het gevaar steeds groter. Zo zijn phishing-mails nauwelijks meer van echt te onderscheiden. In Rusland dreigt een tekort aan diesel door aanvallen van Oekraïne op olieraffinaderijen. Daarom komt er nu een exportverbod. Dat gold al voor benzine en kerosine. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij was na 160 kilometer fietsen de snelste in de massasprint in Pau. De gele trui blijft bij een Noor. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
27: Yep.
29: Patrick, Erik, Jan en Julia.
26: Ben je klaar voor jou?
27: Ja.
26: We gaan de ring in, we gaan beatboxen zometeen. Twee nieuwe liedjes, jij mag kiezen. Eerst Topic en Becky G.

0: Dua Lipa.
1: Ja.
0: Let's get physical. Nou, liefie, heel graag. Dit blijft toch een van haar beste liedjes ooit.
2: Ja, echt waar.
0: Dit is zo eentje die je vergeet. En dan hoor je hem nu weer op Slam. Denk je, ja, tering, wat een goede plaat
1: niet
0: eigenlijk.
1: Niet vergeten.
0: Niet vergeten deze. Het was Dua Lipa, Physical. Beat boxen. Ja hoor, daar gaan we. Jullie en ik gaan de muzikale ring weer in. En Erik-Jan is onze scheidsrechter. Die hangt tegen de touwen aan altijd.
1: Oh, weet je nog gisteren, Jules? Marlon Hofstad, dat ging niet lekker, hè?
2: Dat ging niet lekker, ja.
0: Dat ging niet lekker, hè? Ja. Wacht maar hoor, ik heb vandaag een betere beuken meegenomen.
2: Nee, zeker niet.
0: Ja hoor, ik ram je zo die ring uit.
2: Nee.
0: Twee nieuwe liedjes, jij mag kiezen. Ik weet dat je de Slam-app bij de hand hebt, want je wil natuurlijk tickets winnen voor Loveland. Dit alarm gaat nog voorbij komen. Voor nu hebben we je even nodig voor beatboxen. Je app zometeen.

0: Julia of Patrick via de Slam-app. Meeste stemmen gelden. Julia mag als eerste 10 seconden gaan pitchen. Ben je klaar voor?
1: Ja.
2: Team Julia.
1: Ja, de winnaar van gisteren. Ik heb hem weer meegenomen. Marlon Hofstad met Party People. Het is de eerste track van zijn aankomende album. En ik heb gewoon zin in het weekend. Ik ben echt een party people.

0: Wil je deze horen, dan heb je Julia met de Slam App.
1: Team Patrick.
0: Ze is 32 lentes jong. Ze is 1,65 meter kort. Het is echt een hele grote speler uit Engeland. Becky Hill.
2: Oh.
0: Die een heel ander geluid heeft. Ik vind het heel erg lekker. Let op.

0: Met je smerig geluid zit erin.
1: Schuurt tegen smerig.
0: Schuurt, ja. Wil je deze horen, dan heb je Patrick.
2: Beatboxen.
0: Nou, Jules, wat wil je zeggen?
3: Ik denk dat ik meer stemmen krijg.
0: Ja, dat denk jij.
1: Oh, ik ook.
0: Dat denk jij.
3: Scheids, je bent weer partijdig aan het zijn.
1: Luister eens, Draak. Ik zei, dat gok ik ook, maar dan wel dat jij beter zou scoren. Dus ik snap dan niet dat je...
3: Ja, weet ik, maar toch...
1: Oh, sowieso. Oh, ja. Wauw. Oh.
0: Rustig, jongens.
3: Helemaal maar een spelletje.
0: Laat het weten via de Slam app. Wil jij de nieuwe van Marlon Hofstad, dan heb je Julia via de Slam app. Wil je de nieuwe van Becky Hill, dan heb je Patrick via de Slam app. Rechtsboven in tekstblonnetje, meeste stemmen gelden.

0: Serotonin. James Hype hier bij Slam in de Middagshow, Serotonin. We zijn aan het beatboxen. Je mag kiezen tussen het liedje van mij of van Julia.
1: Ik heb die van Julia niet gehoord, maar ik vind die andere helemaal niet leuk.
0: Oh.
1: Dus ik kies Julia.
0: Nou, ja, wat is dit nou weer?
2: Nou, de eerste is al binnen.
0: Ja, nou, het vergt toch gewoon twee opties om te kunnen vechten.
3: Nou, ja, zo
0: is het,
3: inderdaad.
0: Ja. Dit is keuze 1, Maren Hofstad. Lekker happy. Wil je deze horen, dan app je Julia via de Slam app. Of de nieuwe van Becky. Tandje stoerder. Gewoon een hele goede pop/danceplaat. Dat is de nieuwe van Becky Hill. Wil je die horen, dan app je Patrick via de Slam app. Dames en heren, onze scheidsrechter komt nu met een tussenstand.
3: Ja, het gaat... Ja, dit is toch wel mooi om te zien. Helemaal yin en yang. Het gaat gelijk op 50-50.
0: Echt waar?
3: Echt waar,
0: joh. Echt waar? Echt waar. Oh, nou, maak nog even dat ene verschil. Kom even over de schutting met de Slam-app. Julia of Patrick, app het door. Uitslag krijg je naar Nelly. Dit is

0: Dan toch spannend, hè? Wie gaat het worden?
1: Beatboxen.
0: Wordt het vandaag team Julia, de nieuwe van Marlon Hofstad, of wordt het toch team Patrick, de nieuwe van Becky Hill?
2: Ja, we hebben veel binnengekregen, zowel in geschreven tekst als wel bekende voice-appjes. Laten we eerst even naar die voice-appjes gaan luisteren, dan krijg je al een beetje een idee, vrees ik.
0: Dit is Alexandra, die net die van Jill nog niet gehoord had.
3: Oh, wacht. Ik kies dan toch voor Patrick. Hoi.
2: Zo, billijke manieschap.
4: Okay.
0: Heel goed, zo hoor ik het graag, Alex. Niels dan.
5: Julia, als Patrick verliest, moet je gewoon vooral geen medelijden tonen.
2: Nou ja,
5: zeg gewoon vandaag weer team Julia.
4: Dankjewel.
0: Okay. Wat is het nou weer? Julio.
6: Yo, Slam. Yo. Ik laat Julia vandaag nog even op de troon zitten. Sorry,
4: dank
6: Pat.
4: Je.
0: Is zo goed. Anneke is ook weer bij.
7: Nou, ik ga vandaag voor Julia.
4: Ja.
7: Groetjes aan Anneke.
4: Ja,
0: groetjes terug, Anneke. Ja, faciliteer dan.
8: Hey, Patrick. Je hebt vandaag heel erg je best gedaan. Maar tegen Julia kan je niet opnemen. Zij gaat vandaag winnen.
0: Nou.
8: Fijne avond.
0: Jij ook.
4: Ja, nou.
0: Idee heb ik ook al een beetje. Maar goed, onze scheidsrechter heeft het verlossende antwoord. Want dit is alleen audio, hè, wat er binnen is gekomen.
2: Ja. Nou ja, kan je melden, de tekst maakt het helemaal af, Draak. Want,
0: oh.
2: Ja.
0: Kut, hé.
2: Met 87%.
0: Ouwe.
2: Ja, wat een killer, hé.
0: Doe het normaal.
2: Heeft gewonnen. Team Jul. Party people, Marlon Hofstad.
1: Beatboxen.
0: Wel goed plaatje, Jul.
4: Dankjewel.
0: Kondig jij hem zelf even aan?
4: Hier heb je Marlon Hofstad met Party People.
2: Dat is toch wel goed gedaan.
0: Dat kan toch wel een stukje enthousiaster.
2: Oké.
0: Dat kan toch wel een beetje...
4: Patrick, ik ben sidekick. Ik ben geen DJ.
0: Nou, maar jij kan ook wel een plaatje aankondigen. Nee. Je zit hier al 6 jaar. Kom op.
4: En hier is Marlon Hofstad met...

0: replay.
1: Ach, lekker throwback van IS. Een replay hier bij Slam in de middagavondshow.
2: Mag ik jullie, sorry voor de korte interruptie, er even op wijzen. Mocht je in het west van Nederland wonen, kijk nu heel even naar het wolkendek. Want de zon die gaat nu, laat maar zeggen, bijna onder. En die gaat die bewolking van onder beschijnen. En dat geeft echt een mooi apocalyptisch beeld, dat zeg ik zelf.
1: Wat een goede tip.
2: Geniet er even.
1: Oh, dan gaan we nu even naar buiten. Want we zien natuurlijk vanuit de studio zien we helemaal niks. Dus
2: nou, dan gaan we toch zo.
1: Gaan we toch even buiten kijken zo. Gezellig. Toch toe. Dan zijn we hopelijk op tijd weer terug, want het festivalalarm moet nog voorbij komen. Let erop, want je hebt namelijk kans dan op tickets voor Loveland Festival.
2: Het weekend, hé.
1: Weekendtickets, hè. Zaterdag en zondag. Erik Prytz, Vintage Culture, Camel Fat. Waanzinnig festival, 8 en 9 augustus. Jij kan erbij zijn. Let op dat alarm. Slam. Coming up. Dit hoor je zo meteen. Deze ook.
2: Oh, dit is ook wel lekker.
1: Allemaal gratis cadeautjes zometeen uit je speakers. Blijf hier.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek... Baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest?

0: 2,70. Lidl.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. President Trump zei tegen president Zelensky: nu kan je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen, maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. Bij winkels van Jumbo in het zuiden zijn de schappen leger. Het komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Daar kunnen ze de drukte niet aan. Waarschijnlijk door een combinatie van de warmte, het WK en personeelstekort, zegt de Jumbo. Ze zetten daarom extra uitzendkrachten in. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. En daarom was het al verboden om benzine te exporteren. En dat geldt nu ook voor diesel. Sommige Russen zijn het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Ze moesten dan wel eerst hun auto laten aanpassen. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi doet voor de eerste keer mee aan de Tour de France en heeft nu al een overwinning te pakken. Hij was in de 5e etappe naar Pau de snelste in de massasprint. Hij stond met een brede glimlach de pers te woord en zei: hier doe je het allemaal voor. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het nieuws op Slam.
12: René, dankjewel. 7:03. Zometeen Rihanna, de Bowser komt eraan. En de nieuwe van Medusa, hebben die al gehoord, jongens. Die is echt heel lekker. Die hoor je zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 5 vertragingen. A4 richting Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Ypenburg. De weg is dicht daar door een defect voertuig. Kost je 40 minuten. A12 richting Oberhaus tussen Beek en Duitsland 7 minuten. A16 richting het Terbrechtseplein tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan daar 10 minuutjes. A16 richting Rotterdam tussen Kralingen en Prins Alexander 5. En de laatste in het overzicht A20 richting Hoek van Holland tussen Kortland Aqueduct en Prins Alexander. Je wordt er omgeleid. Kost je 5 minuten.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
14: Oh yeah.
13: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
19: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
3: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick, Erik Jan en Julia.
12: Jules, hebben we zometeen weer een random zomerfeitje?
0: Ja, we hebben zeker weer een feitje.
12: Oh, leuk, leuk. Wel leuk. En tickets voor Loveland liggen ook nog op je te wachten. En dit is eerst de bouwzaal.

0: zijn bij je tot 8 uur vanavond. En er liggen hier nog tickets op je te wachten voor Loveland Festival. Ik begin er toch weer even over, jongens.
1: Want... Oh, Loveland. Ja, en je weet wat ze zeggen. All you need is tickets, dus blijf luisteren.
0: Die is mooi, ja. All you need is Loveland. Hoe ziet dit festival eruit? Nou, dit gaat gebeuren in Amsterdam, 8 en 9 augustus. Het is dus een weekend. Daar zijn DJ's als Camelvet, okay. Max Dean, Frank Rizzardo, Vintage Culture. Zaterdag is al stijf uitverkocht. Voor de zondag zijn nog een paar tickets beschikbaar. Maar wat nou als je bij Slam tickets wint voor het hele weekend?
1: Zo lekker lijkt
2: dat. Dat zou top zijn.
0: Lamme is erbij, Oliver Wijter, Tjade, Wade, Rosie, Colin, Eric Preets, Camelvet. Ach man. Dit is een waanzinnig festival. Jij wil erbij zijn. Wat moet je doen? Nou, er komt binnen nu en ja, het moet binnen 3 kwartier gebeuren.
1: Oké, spannend.
0: Komt er een alarm voorbij? Mm. Hoor je dat alarm voorbij komen? Dan app je het woordje
3: Festival!
0: Met de Slam app. Zo enthousiast mogelijk. Pas dan wordt jouw appje meegenomen in de grote tombola. En dan gaat Jules random mijn telefoonnummer terugbellen. Ben jij dat, dan win jij misschien wel 2 tickets voor Loveland Festival. Dus ja, ik zou zeggen, hou je radio gewoon lekker hard.
1: Lekker.
0: Toch?
1: En dan, wat, 8 augustus? Dat is altijd lekker weer.
0: 8 en 9 augustus.
1: Altijd lekker weer.
0: Dat klopt. Als je terugkijkt in de geschiedenis, dan is het altijd lekker weer. Ja. Wat ook lekker is trouwens, de nieuwe van Medusa. Heb je die al gehoord?
1: Oh, wauw, ja. Ik ga er even voor zitten.
0: Waanzinnig. Die ga ik

0: Dit is hem, de nieuwe van Medusa hier bij Slam.
1: De Slam Festivalzomer. App nu Festival met de Slam app en win tickets voor Loveland Festival.
2: Kapitale letters.
0: Dwars door die Medusa heen. Hè?
2: Festival.
0: Moet dat nou? Nou, je weet het. Wat moet je nu appen?
2: Festival!
0: En dan nu Medusa. Mag ik nu?
2: Ja.
3: Ja.

0: via Save the World.
1: De Slam Festival Zomer.
0: Ach jongens. Ja, ja, ik hoorde zojuist een alarm voorbij komen. We hebben tickets liggen voor Loveland Festival. Jij kan erbij zijn 8 en 9 augustus. Als jij festival hebt geappt met de Slam-app, dan kan dit zomaar jouw telefoon zijn die nu zometeen hier overgaat.
2: Lekker, dat valt nergens op. Spannend.
3: Met Marloes.
0: Met wie?
3: Met Marloes.
2: Marloes!
3: Ja. Oh,
2: dat is grappig. Marloes, ik heb ooit een keer verkering gehad met Marlies. Hoor je het verschil?
3: Ja.
2: Dat is de O
3: en
2: de I.
3: Nee, dat is
2: maar,
3: niet.
2: En er is maar één woord.
3: Nee.
2: Dat is poelier. Wat dat bij elkaar brengt, de O en de I. Verder zijn er geen woorden waar de O en de I achter elkaar zijn. Poelier. Ben jij een vleeseter, Marloes?
3: Ja.
2: Oké.
3: Okay.
0: Vertel eens, Marloes. Ja? Heb jij... Gaan we even terug naar het onderwerp. Hou je van festivals?
3: Ja, best wel.
0: Ja, bestel je dan ook vlees? Nee.
3: Ja. Nee, echt, vlees.
0: Vertel eens, wat zijn jouw favoriete festivals? Welke heb je allemaal gehad?
2: Ja, Marloes.
3: Oh, ik moet zeggen, Up Close is wel een van mijn favorieten. Maar sowieso, Loveland is wel mijn favorietje van de zomer.
0: Zou ik ook zeggen.
3: Nee, ja, goed, Wintergarden en The Gardens, zeg maar. Vind ik altijd erg leuk.
2: Oké.
3: Mystic en dat soort. Ja, wij gaan wel veel naar festivals.
0: Ik hoor het, ja. Jij zit ook wel goed hier bij de Slam Festival Zomer dan. He?
3: Ja, dat weet ik.
0: Ja.
2: Ja, rust hè, Marloes.
0: We strooien met festival tickets deze week inderdaad. Loveland. Ja, jij wil er heel graag heen, hoor ik.
3: Ja, ik wil er heel graag heen.
0: En waarom dan zo graag naar Loveland?
2: Ja.
3: Nou ja, ik vind het leukste festival van de zomer. We zijn er nu 2 keer geweest. Ik wilde dit jaar weer, maar er zijn geen kaartjes te krijgen voor de zaterdag. Ze zijn uitverkocht.
4: Ja.
3: Dus toen hoorde ik jullie aanbod en toen dacht ik, ja,
0: aanbod.
3: Daar moet ik op afgaan. Ja, het aanbod, ja.
0: Het aanbod, ja. Ja, wat bieden ze in principe natuurlijk gewoon aan, dus dat is correct en tevens juist. Dat is verder geen twijfel over mogelijk natuurlijk.
2: Marloes heeft een baan aan de verkoop, helemaal goed.
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, Marloes, kijk, het is natuurlijk aan ons, hè, of we jou die kaarten gunnen, de ja of de nee, want we hebben je aan de lijn, supergezellig. Okay. Dus ja, haal ons even over, waarom verdien jij deze kaarten?
2: Ja, Marloes.
3: Ja, jeetje. Nou, ik ben sowieso een ontzettend leuke verschijning om voor een DJ-booth neer te zetten, denk ik. En ik hou van dansen.
2: Oké.
3: Dus ja, en ik ben erg van mee samen mee. En
0: wat vind je van ons? Wat vind je van het radioprogramma? Dit is je moment, hè?
3: Slam is helemaal de bom natuurlijk.
2: Ik heb
3: jullie altijd op staan.
0: En die middagshow.
3: De lekkerste muziek. En die nieuwe van Marlon Hofstad.
2: Marlon, die is lekker.
4: Ja,
0: morgen
4: weer.
0: Ja, heel goed.
3: Dag, heerlijk.
0: Marloes!
3: Ja?
0: Heb je een vriend of vriendin?
3: Ja, een man.
0: Houdt hij ook van een feestje?
3: Mag dat ook? Ja, die gaat altijd mee.
0: Jullie gaan allemaal op Loveland Festival!
3: Yeah! Heel fijn.
0: Als je één ding belooft, dat we wel filmpjes van jou krijgen, dat je vooraan staat te dansen bij de DJ-booth.
3: Oh, de 100%. Van welke DJ wil je hem hebben dan?
0: Nou, gaan we bij Frankie Rizzardo staan of zo? Of Max Dean, Kelpfet,
4: Vintage
0: Culture.
4: Mind Against.
2: En dans voor ons, dansmeisje.
0: Marloes, veel plezier. En wat is je favoriete zender?
3: Slam natuurlijk.

0: The Second Voice, Let Me Be hier bij Slam. Als je nou naast de boot hebt gepist, kan het...
1: Het is weer verkeerd.
0: Ja, ik weet het. Ik zeg het verkeerd. Naast de pot heb gewist, op de boot heb gemist, dan maak je morgen gewoon weer kans op tickets voor Loveland. Toch, Hiel?
1: Zeker. Voor zaterdag en de zondag.
0: Zaterdag en de zondag. Jij kan erbij zijn. Morgen vroeg in de ochtendshow. Ik heb verhalen gehoord dat ze daar ook weer gaan weggeven. Morgen vroeg. Dus zet hem ook zeker morgen vroeg hier op Slam. Hiel, mogen wij zometeen een leuk random zomerfeitje van jou?
1: Jij mag zometeen een superleuk random feitje van mij.
0: Dat zou ik heel leuk vinden. Dan draai ik Erik Piet zometeen. Met Piero. En ook Shakira, Die Die, hoor je zo.
2: Slam, doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam, festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond handzeep

0: meer van zomers voordeel bij Jordi's. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op Jordi's.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op Leenbakker.nl.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
16: Je Slam Weerupdate door Weer Online. Vannacht bewolkt, 14 graden. Morgen begint ook bewolkt. In de middag meer zon. En dan 22 tot 28 graden. Dankjewel Weer Online voor deze update. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. Twee vertragingen. Dit zijn ze allebei gewoon. De A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland 10 minuutjes. En de N31 richting Leeuwarden tussen Werpsterhoek en Leeuwarden-West. Een ongeluk daar kost je een kwartier.
17: Patrick, Erik, Jan en Julia.
16: Met zometeen Fischer. Zijn nieuwste favor komt eraan. Eric Preach met een throwback. En nu eerst Shakira met Burna Boy.

0: Kirk Fritz hier bij Slam en Piano. Het is 7:30 geweest. Zometeen vanaf 8. Hè. Dat betekent binnen nu. En nou, wat is het? Een kleine 20 minuten. Dikke 20 minuten eigenlijk. Is het tijd voor Sunset?
1: Sunset. Ja, ja. En kijk even naar die sunset nu. Hè. Als die bewolking er is en die zon die schijnt rondendoor, dan krijg je het
2: waanzinnig.
1: Zo.
2: Waanzinnig.
0: Wauw. Geweldig.
1: Hollands licht noem je dat ook wel.
0: Waanzinnig. Dus hou je radio hier bij Slam. Zometeen vanaf 8, 2 uur lang Slam Sunsets. Maar eerst, ja, Jul, jij vindt dit helemaal jouw hoogtepunt, hè, deze zomer?
3: Ja.
0: Toch? Ben ik klaar voor?
1: Nee, is weer zo.

0: Ja, Jules Bars natuurlijk van de feitjes.
1: Ja, gewoon van een leuk verhaal eigenlijk.
0: Ja, en van de feitjes. Gisteren hebben we een hele spreekbeurt gekregen over het eerste waterijsje.
1: Ja, weet je nog welk jaar het was?
2: 1905.
1: Heel goed, Patrick. 1905.
0: Ik vergeet dit nooit weer, want ik dacht dat het veel eerder zou zijn.
1: Ja, het bestaan van een waterijsje.
2: Jij dacht de tijden van onze lieve heer.
1: Ik had de
0: mensheid iets slimmer ingeschat. Ja. Wat is nou een waterijsje? Dat is gewoon ingevroren water met smaak.
1: Ja, maar ik denk waar kan dan die smaak vandaan dan, Patrick?
0: Dat weet ik veel. Ze hebben toch in de middeleeuwen ook wel een smaak ergens. Nou,
2: ik denk waar het probleem lag, helemaal ten tijde van Jezus en de Romeinen, het gebrek aan een vrieskist. Ik denk dat dat...
0: Ja,
2: voor
0: ja,
2: een gezorg okay. Dat zo lang heeft geduurd.
0: Want toen hadden ze ook gewoon wijn, hè? Dus ja, dat is ook smaak.
2: Ingevroren wijn, klopt.
0: Ingevroren wijn, heb je ook al ijs.
1: Mag ik
0: maar het is tijd voor een nieuw zomerfeitje van Jul. Ja. Wat je mee kan nemen op vakantie.
1: Mm. Nou, het wordt weer een hele spreekbeurt, want dat vind ik hartstikke leuk.
0: Oh nee.
1: We zitten natuurlijk midden in de festivalzomer. We geven leuke tickets weg. Mm. Nou, nu ga ik komend weekend, het hele weekend, naar Awakenings Festival.
2: Oh, heel veel zin in. Lekker meid.
1: Maar misschien heb je het ook wel eens meegemaakt, dat je op een festival bent en dat je gewoon even moet huilen. Kijk, ik had... Nee, jij hebt
2: nee, ik heb het wel een paar keer gehad.
1: Oh ja?
2: Echt? Ja.
0: Nee, ik heb nog nooit gehuild op een festival.
2: Nee, nou, vaak bij de opening. Weet je, dat is dan zo spectaculair, dan verlies ik het af en toe.
0: Ja, precies. Ik heb wel eens kippenvel gehad tijdens zo'n eindshow.
2: Ja.
0: Dat het zo'n epische dag was, dat je zo hebt genoten van de dag, dat er dan een eindshow komt met vuurwerk waar je u tegen zegt.
2: En drones en dat soort dingen.
0: Ja, maar ik weet niet of je dat bedoelt.
2: En dat vooral veel met je spelen.
1: Ja? Je brein is natuurlijk op zo'n festival gewoon even compleet overdonderd.
2: Toch wel.
1: Ja, als een ook precies bij wat jij zegt, zo'n eindshow of je favoriete artiest. Komt een nummer gewoon precies op het goede moment helemaal bij je binnen.
0: Ja.
1: Dus je lichaam maakt een flinke dosis dopamine aan. En dat is hetzelfde stofje als wat je voelt als je verliefd bent.
0: Ja.
1: En of je heel verbonden voelt. Maar ja, als je natuurlijk je heel verbonden voelt, dat kan op een festival. Want je staat met duizenden mensen die allemaal genieten van hetzelfde moment. En dan kan je dus ook inderdaad kippenvel krijgen, omdat je denkt, wow.
0: Wat een mooi moment.
1: Wat een mooi moment. Ja. Nou, er gebeurt natuurlijk niet eens bij de drop, maar het is juist de hele opbouw van een track. Je voelt gewoon de spanning steeds verder oplopen. En wie weet, ja, zit er opeens gewoon een brok in je keel. En dan moet je gewoon even huilen. Dan krijg je opeens een nieuwe herinnering. Maar een oude herinnering die komt er weer bij terug. En dan ben je gewoon helemaal verkocht. Dus kan het gebeuren dat jij komend weekend moet huilen? Is niet erg.
2: Het komt door de muziek.
1: Lekker van. Het komt gewoon helemaal door de
0: euforie. Een leuk feit.
2: Met andere woorden, wil je een leuke begrafenis? Stop met die muziek.
1: Happy tears. Alleen maar happy tears.
2: Happy tears.
0: Leuk feitje, joh. Dit nemen we mee.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.
0: Nieuw. Meer muziek. Sam Veld, Into the Stars.
2: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.

0: Op je woensdagavond, Jorden Samveld. Into the Stars. Het is 7:50 en het is bijna weer zover. Zometeen Slam Sunsets.
1: Lekker.
0: Ja, en vanavond, wie ga je horen? Nou, ik zal het je vertellen. Miss Manera om 9 uur in de mix.
1: Oh.
0: En zometeen vanaf 8 uur een uur lang MK. En geloof mij, die komt uit de UK en die weet wel hoe het werkt, hoor, het leven.
1: Zo.
0: En die weet ook hoe dancemuziek werkt. Die gaat een heerlijke set voor je draaien zometeen in Slam Sunset tussen 8 en 9.
2: En Miss Manera zie je natuurlijk op Loveland. En daar geven we morgen weer tickets voor.
0: Staat ze op Loveland ook?
1: Okay.
0: Oh, die memo had ik even gemist.
1: Maar het gaat ook niet de jongens van de ochtend, hè, natuurlijk. Anul en Marijn.
0: Ja, die zijn er morgen vroeg weer vanaf 6 uur. En die hebben ook tickets voor Loveland liggen. Dus het is een en al Loveland deze week. Jij kan erbij zijn. Let op het festivalalarm, hoor je die voorbij komen. Dan heb je
1: festival.
0: Dat dus. Veel plezier met Sunset zometeen. Tot die tijd, Bebe Rexha en David Guetta. Dit is One in a Million.

0: Veel plezier met Slam Sunsets zometeen. Een uur lang in de mix. MK!
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland.

0: voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: The sun goes down, the vibe goes up.
8: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
9: Slam.
8: Thomas van Empelen.
10: Daar gaat die Slam Sunsets voor de woensdag. Applaus en handen bij elkaar. Voor een hele grote naam. Hij komt uit de stad van de house. De bakermat van de house. Uit de Verenigde Staten. Je zou bijna kunnen denken met de piano house die hij af en toe gebruikt. Van het zal wel een guy uit de UK zijn. Nee. Mark Kinchen is zijn naam. Beter bekend als MK. Ooit doorgebroken met een remix van Push the Feeling On. Van de Nightcrawlers. En nog steeds gaande. MK in Slam Sunsets.

de hele zomer lang bij Slam. Slam Sunsets met de allergrootste namen op een rij. Onder andere morgen, dat belooft ook wat te worden in Slam Sunsets. Wat dacht je van D.O.D. en Luc van Dijk tussen 8 en 10? En veel mensen vieren altijd de zonsopkomst, weet je wel, van die doutrappers. Wij houden van de nacht en de avond bij Slam. En daarom doen we Slam Sunsets. Iedere dag tussen 8 en 10 dus. Het is zometeen vanaf 9, Miss Maleren. En nu een uur lang in de mix. MK, eigen trackje van hem. Dit is Zone bij Slam.

Ja, want die ene vraag dan is, volgens mij zijn het er veel meer. Maar goed, Groove Theory en Clooney in de set van MK hier bij Slam. De allerlekkerste sets richting de zonsondergang. Een zonsondergang waar een heel groot gedeelte van Nederland wel van kan genieten. In het westen aan zee op aardig veel plekken toch nog steeds bewolking. En ze hadden bij Weer Online echt beter beloofd. Maar helaas. Deze man heeft het druk deze zomer. Staat onder andere in Spanje, Barcelona, Verenigd Koninkrijk deze week alleen nog. En morgenavond staat hij in de Ushuaia op Ibiza te draaien. Lekker. En wij hebben hem nu gewoon bij Slam. MK in Slam Sunset.

FM Sunset, zometeen vanaf 9 hebben wij Miss Malera een uur lang hier bij Slam. Eén ding is zeker, of de zon ondergaat bij jou al of niet, hier zit je goed. Dat ik ook luisteraars in, wat is het, Amerika. Nou, daar gaat de zon nog niet onder. Even ervan uitgaan dat je nu in de auto zit, onderweg naar iets leuks. Of misschien kom je van iets leuks, een date. Ik heb dus vanavond laat nog een date, na 10. Ja. Slecht gepland, maar ik laat het wel doorgaan. Ik heb er zin in, want het is ook gewoon mijn zomer. In de mix, MK. Goed dat je erbij bent. Patrick, onder andere de A1 aan het afrijden op dit moment. Lekker.

te ontvangen. Mark zit op dit moment de vibe-code met Claude, zie ik op zijn laptop. Lekker. Ah, daar is net het goede beat voor inderdaad, om een leuke nieuwe app te bedenken of zelf een website. Bizar toch eigenlijk? Alles wat je kan bedenken digitaal kan je nu gewoon maken. What a time to be alive. En Patrick zit op dit moment lekker thuis te genieten, terwijl hij de keuken aan het opruimen is. Dat zou ik ook moeten doen. Ik heb zoveel fruitvliegjes, dat is niet normaal. Ik weet niet waar ze vandaan komen, want zoveel fruit eet ik helemaal niet. Maar goed.

Mark Kinchen, oftewel beter bekend als MK. Geboren in Detroit, de plek waar veel house vandaan kwam in de jaren 80. Zal een goede bakermas zijn geweest voor zijn opleiding daar. Was al lekker bezig toen hij een tiener was. Als twintiger wereldberoemd geworden en uiteindelijk nu, terwijl hij 50 is, gaat hij nog steeds de hele wereld over. Ik zei het eerder al, maar overmorgen staat hij in de Ushuaia Ibiza. De plek waar ik stiekem eigenlijk wel heel graag heen wil, maar ik moet nog eventjes sparen voor een blikje cola daar. Lekker gaan is je radio op Slam met bestaan. Dit is MK in de mix, hier bij Slam Sunset.

0: Als je stopt met roken gaat de peuk erin. Bij ons gaat de beuk erin bij Slim. Wat een set, hij zegt. Handen bij elkaar voor die grote MK. Lekker, lekker. En zometeen na het nieuws van 9 hebben wij een uur lang Miss Malera in de mix.
1: De hele zomer lang. Elke zonsondergang. Slam. Sunsets.
2: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Profiteer van zomers voordeel bij Your Lease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent... Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
19: Oh yeah.
18: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
21: Honda, the power of dreams.

0: ik ben René Postma. De politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze hun motor zo zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Hij heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. Een Franse minister wil er niks over zeggen. De grootste brand is bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. Treinmaatschappij Arriva houdt vast aan het plan om uit Groningen naar Parijs te gaan rijden. Het had dit jaar al zover moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Daarom mikken ze nu op 2028. Ook zijn er 2 vertrekstations bijgekomen, Amersfoort en Den Haag. Wat een week voor Taylor Swift. Ze heeft net haar trouwfeestje achter de rug in Madison Square Garden in New York. En ze heeft nu ook een Emmy-nominatie te pakken. Die is voor haar film over de Eras Tour. De eerste keer dat Swift genomineerd werd is alweer 11 jaar geleden. En ze won die Emmy toen ook. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
2: Ja,
1: jouw uitnodiging.

0: jackpot.nl.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Tour.
1: The sun goes down, the vibe goes up.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
1: Slam.
2: Thomas van Empelen.
3: Welkom, welkom. Applaus voor Miss Melera. Het is een dame die veel gevoel gaat meebrengen het komende uur. Daar gaan we van genieten in Slam Sunsets. Terwijl de zon langzaam al een klein beetje ondergaat, hebben wij de allerbeste DJ-sets hier voor jou. Iedere avond tussen 8 en 10. Met dit uur dus Miss Melera. Ik ken haar nog uit niet de Steels, de Stalker van Haarlem, waar ik uitging vroeger. Waar ik een klein optimelletje dronk zo in het hoekje. Daar had je dus ook een guy die altijd foto's maakte, Jeffrey Burtman. Ik heb nog wel eens opgezocht of hij nog leeft. Volgens mij is dat niet het geval. Zo'n vogel, zo'n vreemde vogel, zo'n vierenfluiter. Zo'n mooie kerel die dan altijd foto's maakte en dat op Facebook zette, weet je wel. En dan ging je de volgende ochtend altijd weer kijken hoe slecht je erop stond. Mooi. Goeie oude tijd. En die Stalker is ook de plek geweest waar Miss Melera samen met Olivier Whiter de eerste stappen heeft gezet in het draaien. En dat is inmiddels heel lang geleden. Maar niet vergeten. Je hoort een uur lang Miss Melera, een groot talent nog steeds. Met een track, ik zei het al, ze neemt veel gevoel mee. Daar is het ook zo'n track van. Nora Ampure en Spring Embers bij Slam.

Het is de avond van Slam, en laten we eerlijk zijn. Zonder een avond is er geen leven. De avond waar je eet met je liefje, met je relatie, met je familie. Vroeger met je ouders. De avond waar je tijd vindt om jezelf te ontplooien in iets wat je heel graag wil leren. Of dat hockey is of vibecode, wat je ook wil. Dat is de avond. Misschien toch zometeen je favoriete serie aanslingeren. Of misschien ben je net als heel veel mensen op dit moment nog aan de wegen aan het werk. Er zijn zoveel onderhoudswerkzaamheden op de snelwegen om ervoor te zorgen dat we weer makkelijker van A naar B kunnen. Wat je ook doet deze avond, dit is jouw avond en je hebt gekozen voor Slam. Dus dankjewel daarvoor. Een uur lang in de mix, Miss Melera. Een gigantisch gezellige meid. Ik zou zeggen, volg op Insta. Het is een mooie figuur. En daarmee kan ik ook meteen alles samenvatten. Dat is wat mooi. Slam Sunsets, iedere avond tussen 8 en 10. De beste namen. We hebben MK al gehad. En dit is lekker gaan met Miss Melera.

groeten. Sanne laat ook weten in de Slam-app. Hartje, hartje, hartje. Miss Malera. Die is fan. Of net fan geworden. Een van de twee. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Een dame die bekend staat als Kim de Lange voor Intimi. Als ze een vliegticket moet boeken naar buitenland. Want ze draait vaak in het buitenland. En ook gewoon heel normaal gebleven. Ook bij Colorado Charlie bijvoorbeeld in Scheveningen. Zat er wel eens lekker te draaien. Miss Malera een uur lang hier bij Slam. Bekend vanwege haar diepe techno. En ook mooie melodieën. Ja, dit is goed. Veel leuke berichten in de app. Dankjewel daarvoor. Onder andere van Dennis, Lexa, Joyce, Helma. Aan het genieten van deze set in Slam Sunsets. En het mooie is, we doen dit de hele zomer lang. Met onder andere morgen om jezelf vast even lekker te maken. D.O.D. en Luc van Dijk. Maar goed, we zitten nu in Miss Malera. Daar gaan we lekker van genieten. Dit is hem, Slam Sunsets.

Ojojoj van de set, hij zegt Miss Malera, Nederlands talent. Goede vrienden, tussen aanhalingstekens vrienden met Olivier Wuiten. Staat over 2,5 week op Scheveningen. Colorado Charlie, waar ze de hele dag staat te draaien. Heerlijk. Het ziet eruit dat het een goede zomer wordt, ook over 2,5 week. En aanstaande zaterdag staat ze in het Sieraad in Amsterdam. Een plek waar ze beide veel komen, Olivier Wuiten en ook Miss Malera. En daar ben ik blij mee. Ze bij mij om de hoek namelijk. Dus kan ik altijd even lekker naar binnen huppen en lekker dansen en uit mijn plaat gaan. Dat is een mooie klanker. Je zou kunnen zeggen, zweven is leven. Vind ik soms een klein beetje afgezaagd. Maar het is wel waar. Miss Malera in Slam Sunsets.

0: Ah, goed hoor. Aanstaande zaterdag dus in het Sieraad in Amsterdam. Applaus en handen bij elkaar voor Miss Melera. Morgen vanaf 8 uur te horen in Slam Sunsets D.O.D.
1: De hele zomer lang. Elke zonsondergang.

0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
14: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
16: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
15: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
16: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
15: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
16: Handig?
15: Ja, van de Belastingdienst.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Shara, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. Verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging er bij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Dick Schreuder van NEC heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij mag zich dus de beste trainer van de Eredivisie noemen. Schreuder begon vorig seizoen in Nijmegen en haalde de finale van de KNVB-beker en werd derde in de competitie. Dat betekent dat NEC nu mag meedoen in de Champions League. Het weer van Weer Online. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
20: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
21: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: Sam Veldt, Mr. Belt and Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu.

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken.
12: Dat zeg ik.
8: Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
2: Ja,
1: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: Waar ben jij?
1: Ik zit nog in de trein.
2: Het volgende station is station Antwerpen.
1: Ik denk dat het wat later wordt.
0: Je zat zeker weer je serie te kijken.
1: Nee.
0: Ja?
1: Ja, oké, sorry.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw.
1: Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your

0: tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
20: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
19: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
20: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
19: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
20: Handig?
19: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de Straat van Hormuz. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn twee mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. Twee andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Dat was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven. Madison Square Garden in New York en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fender.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de Straat van Hormuz. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij op Coney Island bij New York. Daar werd afgelopen weekend geschoten op mensen bij een familiebarbecue. 8 mensen raakten gewond en daar zaten 4 kinderen bij. De opgepakte verdachte wordt beschuldigd van meerdere pogingen tot moord. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken. En daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En geen enkel tv-programma is dit jaar zo vaak genomineerd voor een Emmy als de medische dramaserie The Pit. Die kreeg 25 nominaties. The Pit gaat over de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Pittsburgh. De Emmys zijn de Amerikaanse televisieprijzen en worden half september uitgereikt. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.